0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af.

0: 290 euro. Swiss cents.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
9: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Judith Regendorp.
11: Drenthe, een heel goedemorgen. Dinsdag is het, dinsdag 4 augustus. En Ruben, goedemorgen.
12: Goedemorgen Judith.
11: Het was een welkome bui afgelopen nacht, zat ik te denken, toen ik hem op de ramen hoorde kletteren. Het was een beste bui. In hem in ieder geval. Heb jij die ook gehad?
12: Ja, in Westerpork heb ik het ook horen regenen, toen ik vannacht wakker lag vanwege de toch wat plakkerige omstandigheden. Ja. Maar er is wat regen gevallen. Of het ook genoeg is, nou, om bijvoorbeeld natuurbranden en zo tegen te gaan, is een tweede.
11: Zou fijn zijn, want we hadden 4 akkerbranden gisteren bij ons in Drenthe. Gisteravond tegen 9:45 nog eentje in Assen. En daarvoor al akkerbranden in onder meer Aalden, Bijlen en Ursingen. En trouwens bij die laatste brand moesten gasten van een minicamping de kantine in op last van de brandweer, omdat de wind net helemaal verkeerd stond en richting die minicamping ging. Verder gaan we het hebben over beelden die de politie heeft vrijgegeven van 5 explosies afgelopen tijd in Assen. En op die beelden staat de mogelijke dader of daders. Ongeloof en verdriet bij een echtpaar uit Zuid-Laren. Tot in trouwdag zijn de twee beroofd van goud, sieraden en een kluis. We hebben het ook over de brand bij tennisvereniging De Weide in Hogeveen. En dat net voordat daar een groot toernooi is. En we zijn in Roden, waar landbouw en dierenwinkel De Buiter na 55 jaar de deuren sluiten.

0: Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. 10:10 is het. Een vraagje, een vroeg vraagje. Hoe spoor je een Colorado-kever van ongeveer een centimeter lang op in een groot aardappelveld? Ja, dat is zoeken als een speld in een hooiberg, inderdaad. Nou, met een drone en AI. Tenminste, dat is wat Landschapsbeheer Drenthe probeert in onder meer een veld in Valthe. Slaggever Stefan Klom praatte met Michiel Elderenbos van die organisatie.
1: Achter u een groot aardappelveld, op uw vinger een kleine Colorado-kever. Maar die twee samen is niet de perfecte combinatie volgens mij.
2: Nee, dat klopt. Deze kleine kever kan veel aardappels eten, tenminste de plant dan. En daar is de boer niet zo blij mee.
1: Nee, veel schade tot gevolg.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe groot is dit probleem?
2: Nou, dit probleem is best wel heel erg groot en boeren moeten er ook veel bestrijdingsmiddelen voor gebruiken. Maar waarom we hier staan eigenlijk vanuit Landschapbeheer is het project Boer Burger Natuur Drenthe. En daarin willen we voor de knoflookpad juist wat maatregelen treffen. En het mooie of het vervelende is eigenlijk dat die knoflookpad in poelen en kleine wateren zit om de voor te planten, maar te fourageren en te overwinteren in bijvoorbeeld aardappelvelden. Maar ja, hij eet wel kevers en boeren die spuiten tegen kevers. Dus als dat gebeurt, dan heeft hij minder voedsel te eten. En dat willen we graag een beetje voorkomen.
1: Maar hoe bescherm je dan de knoflookpad? Wat voor maatregel wordt er dan nu gebruik van gemaakt hier?
2: Nou, een aantal jaren geleden hebben we al met een mechanische bewerking dat uitgeprobeerd, met de zogenaamde keverklapper, een machine die de kevers van de plant afslaat. En dat werkt, maar het is wel erg intensief en vrij duur. En nu proberen we met een drone en AI de kevers op te sporen door middel van het maken van foto's op een hele lage hoogte, 2 meter ongeveer. Dan gooien we al die foto's, soms wel 1000 per perceel, in een AI-model. En dan gaat hij aan het rekenen en dan plukt hij zo alle kevers eruit. En dat is leuk, maar dan daarna komt stap 2 en dat is hoe ga je dan ermee verder. En dat programma kan dan een taakkaart produceren voor de boer om aan te geven waar die wel moet spuiten en plekken waar die niet hoeft te spuiten. En dat laatste, dat is natuurlijk de winst die we behalen.
1: Maar ik denk, de vliegen aan een drone op 2 meter hoog. Het is een heel klein kevertje.
2: Ja.
1: Hoe ziet hij al die kevers?
2: Nou, door die hoogte van max 2 meter... Doet hij het toch wel vrij goed, omdat die foto's vrij scherp zijn. En we staan nu lekker in de zon en dat is ook wel belangrijk, want je ziet dat de kever actief is. Hij zit bovenin de plant. En de megapixels van de camera zijn tegenwoordig zo goed dat dat wel goed gaat samen.
0: Zegt Michiel Elderenbos van Landschapsbeheer Drenthe over het opsporen van Colorado-kevers in akkervelden met behulp van drones en AI. Een bijdrage was dit van verslaggever Stefan Klomp.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen,

0: onderzoek het allemaal. En nu ontvangen we graag Ilse de Lange en Something Good.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 4 augustus. We beginnen met een inktzwarte dag in 1944. We hadden het er gisteren al even over met mevrouw Minko van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. De Duitsers pakken de onderduikers op in het achterhuis in Amsterdam. Onder wie Anne Frank. Via Westerbork komen ze terecht in concentratiekampen. En alleen vader Otto Frank overleeft de oorlog.
3: Ja, hij kwam bij ons vragen of wij wat gehoord hebben. Misschien weet iemand iets en zo. En toen één dag kwam hij weer. Toen heeft hij ons dan verteld dat hij gehoord heeft dat beide meisjes het niet overleefd hadden.
0: Ja, Anne, haar zus Margot en ook hun moeder zijn vermoord. Van het drama in de oorlog naar de radio van de jaren 70. Eind jaren 70, want in 1979 komt dit nummer. Vaak voorbij, en dat is ook niet niks hoor. Want I Was Made For Loving You van Kiss staat 1 in de hitlijst en blijft daar 4 weken staan. En van 4 augustus 1986, daar krijg je zo'n bericht op die dag waarvan je denkt, ja, ik weet nog waar ik was. Ik zat in Villars-sur-Mer in Zuid-Frankrijk toen ik las dat deze man...
4: Dit is het allersmerigste gegeven dat uit Amerika komt. Mijn oudste dochter zei tegen mij, dat moet je ze geven, dat vinden ze mooi. Het heet slijm. Je hebt allemaal zo'n potje slijm gekregen van me en in 41 van die potjes zit een nummertje. Kijk, daar komt hij aan.
0: Quizmaster Willem Ruis, plotseling was ze overleden aan een hartaanval, nog bij 41 jaar jong. Varenvoorzitter Marcel van Dam spreekt een dag later kijkers toe.
5: Willem Ruis eist te veel van zichzelf. Programma's met spektakel, hoogwaardig amusement, technische hoogstandjes, het liefst live met tribunes vol publiek. In die ambiance voelde hij zich als een vis in het water en was hij de onovertroffen meester in de wereld van het televisieamusement.
0: Ja, zo is het. Van verdriet naar vreugde. Naar een hoogtepunt in de sportwereld op 4 augustus 1996. Die zinderende Olympische volleybalfinale tussen Nederland en Italië.
6: Nu kan Nederland het afwaken. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen.
0: Wat ongelooflijk spannend was die wedstrijd, hè? Ja. En van een hoogtepunt in de sport, ja, naar een opmerkelijk, ja, dieptepunt eigenlijk.
7: Hilbert, je moet doorrijden! Je moet nog een ronde, Hilbert van der Duin! Oh, jongen, Renaud, dan gaat toen Hilbert van der Duin! Renaud nog door! Denk dat hij er is! Hilbert, je moet doorrijden, jongen, je bent er nog niet! Wat ben je nou toch aan het doen?
0: Hé, hey, Hilbert van der Duin moest nog een rondje. Nou, vandaag heeft hij wat te vieren, hoor. Hij is jarig. 69 is hij geworden.
8: Congratulations and celebrations.
0: Ja, 3-jarigen die allemaal op dezelfde dag zijn geboren hebben we ook. Cabaretier Erik van Muiswinkel, presentator Harm Edens en de oud-president van Amerika, Barack Obama. Die zijn alle 3 jarig vandaag en alle 3 65 geworden. Ook Meghan Markle is jarig, de voormalige actrice en vrouw van de Britse prins Harry. Zij is 45 geworden. Maar hartelijk gefeliciteerd, jij ook, hè, als je jarig bent. Maak er een mooie, tropische verjaardag van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 4 augustus 1900. De geboortedag van Louis Armstrong.

Van deze dag is hij, in 1900 geboren. What a wonderful world. 4 minuten voor 7:30, straks het laatste nieuws. Onder meer over het feit dat de politie foto's en videobeelden heeft gedeeld van die 5 explosies in Assen. Hoor je straks meer over.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen. 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: 7:30, het laatste nieuws. Je krijgt het van Ruben Koren. Ruben, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van die beelden hoopt de politie erachter te komen wie de man of mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In 1,5 week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Een grote akkerbrand gisteravond in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond in brand. Na 1/2 uur had de brand weer de brand onder controle. Die brand in de buurt van Assen was de 4e akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. En sport dan, volleybalster Nova Marring uit Assen vertrekt naar Atlanta. Ze gaat daar spelen in de Amerikaanse League One volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika. Nova Marring brak door bij Sudosa Desto in Assen en speelde afgelopen seizoen nog in Italië. Ze tekent nu een contract voor minimaal 1 seizoen in Atlanta dus. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je op onze website en in onze gratis app.
5: Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen.
7: Goedemorgen ook, Judith.
5: Dat was een welkome bui in Drenthe. Nou ja, of er één was, weet ik niet. Maar het kwam er flink uit afgelopen nacht, hè?
7: Een beetje regen is inderdaad gevallen. Het waren eigenlijk restjes uit Frankrijk. Gisterochtend zag je bij Bordeaux een buiengebied wat precies op koers lag naar ons. Nou, later kwam er nog een buiengebied west van Parijs bij. En die kachelden ze onze kant op. Nou, in België waren ze vrij fanatiek. Bij ons, ja, zakten ze eigenlijk in. Maar ja, zoals dat deze zomer al vaker is bij ons in Drenthe, hebben we daar toch nog wat uitgeknepen. Volgende uren komen de neerslagwaarnemingen ervan. En er valt nog een klein beetje regen langs het zuiden en zuidoosten van Drenthe. En dan trekt langzaam dat lichte regengebiedje noordoostwaarts weg. En de bijbehorende bewolking ook. Dus dan zien we dat in de tweede ochtendhelft de zon er weer voluit bij komt. Ja, dan gaan we naar een broeierige tropische dag.
5: Want dat gaat dus worden.
7: Ja, ik heb uitstaan 32 graden weer. Een beetje gelijk als gisteren. Een hogere luchtvochtigheid, mede natuurlijk door de nachtelijke regen en de lichte regen van vanochtend vroeg. Dus een beetje dampig, weinig wind, veel zonneschijn. En later vanmiddag en vanavond, ja, dan komt er wat bewolking. Misschien ook een stapelwolk. En dan komen er een paar stevige buien met kans op onweer en hagel.
5: Hagel erbij.
7: Ja, die buien, als ze vallen, zijn ook niet al te veel. Ze moeten echt een beetje uit de lucht worden geknepen, als het ware. Maar die groeien wel tot 11, 12 kilometer hoogte door. Daar is het koud genoeg om ook hagel op te wekken door de sterke stijg- en daalbewegingen in zo'n bui. Dus het kunnen een paar pittige exemplaren zijn, ja, met name in de avond.
5: Is het daarna ook afgelopen met dat hele warme weer?
7: Nou, je ziet wel dat ze weer een stap terug gaan. Het is deze zomer eigenlijk duidelijk duidelijk dat er een ritme in de zomer zit. De hitte zit boven Centraal- en Zuid-Europa. En af en toe komen vlagen ervan over Nederland en over Drenthe heen. En als dan de wind weer aanlandig wordt vanaf zee, dan wordt die temperatuur wat getemperd. Nou, morgen denk ik een stevig zuidwestelijk windje. Stapelwolken en zon en 27 graden. En de dagen daarna zakken we zo langzaam naar een graad of 22 toe.
5: Griet, dankjewel. Straks over een uurtje de cijfertjes.
7: Zeker.
5: Tot zo.
7: Tot zo.
5: Ja, ongeloof en verdriet bij een echtpaar uit Zuid-Laren. Want ze zijn beroofd van een goud, sieraden en kluis. Hoor je zo meer over.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Goedemorgen Drenthe.

0: Level 42 and Something About You. Ja, het echtpaar Scheper uit Zuidlaren viert afgelopen zaterdagavond zijn 51ste trouwdag, terwijl tegelijkertijd inbrekers spullen stelen uit hun huis. Goud, erfstukken en ook de grote ingebouwde en verstopte kluis zijn weg. Hun dochter Diane laat de schade zien aan verslaggever Steven Ophoff.
1: Dat is hem. En alle... Het is inderdaad waar de kluis weggehaald is.
2: Ja, gewoon die schade daar.
1: Ja.
2: Goh.
1: Bizar, hè?
2: Maar dat je dat vindt.
1: Überhaupt. Nou, dat dus. Ten eerste vind ik het al bijzonder dat je de kassadeur vindt. En dan ook nog de kluis kan vinden.
3: Terwijl het echtpaar van huis is, ziet een omwonende de rollator van Bert op straat. Die rollator blijkt later gebruikt om de kluis mee weg te halen. Tegen de tijd dat het echtpaar Scheper wordt gebeld, is het al te laat.
1: En ze hebben dus op de slaapkamer, de kruipruimte, hebben ze dus die koffer gepakt. De kleine koffer hier voor de deur gezet, zodat ze hun werkruimte hebben. En de kluis hebben ze in de koffer gedaan, in de grote koffer. En die hebben ze hier van de trap af laten glijden en op de rollator van mijn vader gezet. Dat is, ja, bedacht. Heel goed bedacht.
2: De koffer is als een soort slee.
1: Ja, gebruikt. Precies. Ja, ja.
2: Met de kluis erop.
1: Ja.
2: En was het echt een grote stalen kluis, zeg maar?
1: Ja, een serieuze kluis. Echt een 30, 40, 50 centimeter kluis. Zeker. Zeker een serieuze kluis, ja.
3: Naast de kluis zijn dus alle juwelen meegenomen. Ook de trouwring van Dians moeder.
1: Dit is een van de ergste dingen wat weg is. Is de trouwring van mijn moeder. Die door gezondheidsreden dat ze die trouwring niet goed meer om kan. Uitgerekend op hun trouwdag is meegenomen. Dat is een hard gelag.
3: Het echtpaar woont aan de Julianalaan. Vlakbij de rotonde met de Stationsweg. Die doorgaande weg die dwars door Zuidlaren loopt. Daarnaast gebeurde dit allemaal op de vroege zaterdagavond.
1: Daar komen gewoon heel veel mensen langs. En het is tussen 6 en 9 uur 's avonds op zaterdagavond is dit gebeurd. Dus wij hopen dat zij dit zien en dat ze misschien iets gezien hebben rond dat tijdstip.
0: Ja, een enorme schok dus voor het echtpaar Scheper uit Zuidlaren. Je hoort hun dochter Diane in gesprek met verslaggever Steven Ophoff.

0: Frederik en Tussin Chutin. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt in binnen- en buitenland. Ik had daar eigenlijk toch een heel leuk tuintje voor. Waarom doet dat tuintje niet wat ik wil? Ga nog eens proberen, ja. Daar is die, dat hele leuke tuintje. Brand en nog eens brand. Daar gaan we het over hebben, want het is droog en nog eens droog. Alhoewel we hier in Drenthe wat buien afgelopen nacht hebben gehad, geldt dat niet helemaal voor de rest van Nederland. Terwijl ze dat vooral in Limburg, Ruben, wel heel goed kunnen gebruiken.
1: Ja, je hebt het ongetwijfeld meegekregen in het Limburgse Oostrum. Woedt sinds gisteren een grote natuurbrand. Die heeft ook de afgelopen nacht, is eigenlijk alleen maar groter geworden. Een gebied van 100 hectare, dat is ongeveer 1 vierkante kilometer, is tot nu toe getroffen. Ja, en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het blussen is ook lastig, zegt de veiligheidsregio daar.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Ja, brandweer wordt geholpen door Defensie. Sinds 7 uur vanochtend is Defensie ook weer in touw om de brand daar in Limburg te blussen. Er vliegen ook 2 blushelikopters. Er is ook een NL Alert verspreid, hè?
1: Ja, klopt. Vanwege de rook die vrijkomt bij die brand. Er moesten naast dat NL Alert, hè, de mensen moeten dus ramen en deuren gesloten houden, is ook een dierenpension en een camping ontruimd. Er rijden ook nog geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Dat blijft er nou in ieder geval tot 6 uur vanavond zo.
0: Gaan we naar de politie, want er zijn zorgen bij de politie. Want er worden steeds meer gas- en alarmpistolen in beslag genomen. In Nederland is verboden om wapens aan te schaffen die niet of nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Nou, bij onze oosterburen is dat aanschaffen een fluitje van een cent, hè?
1: Ja, dat is inderdaad niet ingewikkeld. Je bent maar net de grens over. Je wandelt daarbij een willekeurige winkel naar binnen, zou ik bijna willen zeggen. En je haalt gewoon wapens en ook pepperspray. Dat is populair. De inbeslagname daarvan steeg behoorlijk de afgelopen jaren. 992 van die busjes nam de politie in 2022 in beslag. Vorig jaar waren dat er al 1446. En in de eerste helft van dit jaar zelfs al 851. Het is behoorlijk eenvoudig dus om dit soort spullen aan te schaffen. Zag ook deze verslaggever van de NOS in de Gronau. Dat is net over de grens bij Enschede.
3: Wat heeft u gekocht?
4: Pepperspray.
3: Heeft u het eerder gekocht?
4: Ooit is voor mijn dochters. Omdat ze van een wijk in Enschede-Zuid naar de stad gingen. En ook als bescherming.
5: Maar ja, het mag niet officieel volgens mij.
4: In Nederland?
5: Dus, nee.
3: Maar ja. Maakt u zich daar zorgen over?
4: Dat het niet mag? Nee, want ik denk van, als hij mij wat kwaads aandoet, dan gebruik ik het wel.
0: Dan doe ik het toch. Ja, en daarom schaffen ze het aan in Duitsland dus. Ja. In Gronau, net over de grens bij Enschede. Dus voor haar een fluitje van een cent om dat aan te schaffen. Ja, en de politie weet eigenlijk niet of er nou steeds meer van dit soort spullen Nederland binnenkomen. Of dat het gewoon te maken heeft met het feit dat de politie daar meer is op gaan inzetten. En daarom meer van dit soort spullen in beslag neemt.
1: Ja.
0: Nou, moet je zelf nog maar eens even goed gaan bekijken.
1: Zo is het.
0: Nog even terug naar Duitsland. Want ook bij onze oostenburen hebben ze natuurlijk te maken met extreme droogte. Nou, daar hebben ze ook een aantal maatregelen getroffen. In München bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, dat is wel een bizar verhaal. Want het is echt zo, wie zijn auto wast of op een andere manier onnodig water verspilt, kan een boete tot, let op, 50.000 euro krijgen.
0: Huh?
1: Ja, dat is echt waar. Sinds 14 juli geldt in de hoofdstad van Beieren, dat is waar München van onderdeel van is, geldt dat je overdag niet in bad mag. Je moet een douche nemen, laat het water niet lopen terwijl je tanden poetst, allemaal van dat soort dingen. En je mag ook de auto niet meer wassen thuis. Dat kost allemaal gewoon veel te veel water. En water is gewoon een ontzettend schaars goed. Het is wel onduidelijk of en hoe er precies gehandhaafd wordt. Maar goed, die boete, je zou hem echt kunnen krijgen. Dus mocht je in München zijn en je auto willen wassen, ik zou er een klein beetje terughouden mee zijn.
0: Dan kan je een heel mooie auto van kopen voor 50.000 euro.
1: Dat ook, ja.
0: Ja. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio gewoon lekker blijven luisteren. We zijn er tot 9 uur met Goedemorgen Drenthe. En voor nieuws kijk je ook even in de app en op de website rtvdrenthe.nl.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft.

0: Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
5: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
4: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
6: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
4: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
8: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
12: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
13: Radio Drenthe.
14: Goedemorgen, Drenthe.
13: Met Judith Regendorp.
15: Drenthe, heel goedemorgen. Dinsdag 4 augustus is het, heb je het ook gehoord, een lekker buitje afgelopen nacht op de daken, op de ramen. Nou, het is lekker tegen de droogte, maar zou het genoeg zijn? Dat zou mooi zijn, want we hadden al 4 akkerbranden gisteren bij ons in Drenthe. Gisteravond tegen 21:15 nog eentje in Assen. En daarvoor akkerbranden in onder meer Aalden, Bijlen en Ursingen. En bij die laatste brand moesten gasten van een minicamp de kantine in op last van de brandweer, omdat de wind precies hun kant op stond. Ook brand bij tennisvereniging De Weide in Hoogeveen, en dat net aan de vooravond van een groot toernooi daar. Daar gaan we het ook over hebben. Je hoort dat de politie beelden vrijgeeft van 5 explosies in Assen, waarop de mogelijke dader of daders staan. En we zijn vanochtend in Rode, waar landbouw- en dierenwinkel De Buiter na 55 jaar de deuren sluit. En dat hakte meer in bij de eigenaren dan ze dachten.

in het zuidoosten van de provincie nog wat regen, maar trek snel weg. Daarna zon. In de namiddag weer kans op een bui, mogelijk met onweer en hagel. Het is tropisch warm vandaag, broeierig warm met maximaal 32 graden.

0: samen met Mick Jagger. En Don't Look Back.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie staat bij het dorpshuis in Grollo, waar ze druk in de weer zijn met een verbouwing. Ben heel benieuwd wat je daar nog van ziet, Ellie. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou, wat je er nog van ziet, nou, je ziet er nog van alles van hoor. Hier liggen allemaal leiding en er ligt nog tapijt. En hier ligt nou, natuurlijk de gereedschapskoffer erbij. Er staan nog potten met verf. Goedemorgen, Bertus Reinders.
4: Goedemorgen.
3: En hier wordt druk geklust.
4: Nou, op dit moment niet, maar zometeen wel weer.
3: Ja, het is nou nog even rustig. Ja. Jullie zijn een heleboel hier aan het verbouwen, al lang mee bezig.
4: Nou, het is in 23 al begonnen met het verbouwen van het toneel naar kinderopvang, zeg maar. En we hebben de fitnessruimte natuurlijk een tijd geleden al geopend. Dus het is echt een meerjarenproject wat dat betreft. En nou, we zijn er ook nog wel even mee bezig. We zijn nu in de grote zaal, dan, zoals we dat noemen. En, maar het volgende project wordt de verbouwing van de keuken en de toiletten eruit en dat allemaal veranderen. Dus ja, en er is wel een aannemer bij betrokken inderdaad voor het grotere werk, maar heel veel doe ik met vrijwilligers.
3: Dat is nogal een klus.
4: Het is een beste klus. Ja, het is, het is echt wel een klus. Ja, ik zei vaak van het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. We hebben wel wat te doen met elkaar en nou ja, op zich gaat dat best. Het is nou, het is soms wachten op materiaal. Ja.
3: Dat is vaak wel een probleem, hè? Want waar jullie nou natuurlijk naartoe kijkt, over 2 weken de vloedsessions. Ja. En dan komen ze hier optreden. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat het mogelijk is, denk ik.
4: Ja, nou ja, we staan hier in het donker. Ja. Er zit nog geen verlichting in. Dus het eerste wat we nog gaan doen is zorgen dat er in ieder geval licht is, zodat je bladmuziek kunt lezen, zeg maar.
3: Want nou, wij starten hier met een deur open, maar het is hier echt donker nog, ja.
4: Ja, het is hier op dit moment ja, zonder verlichting in zo'n gebouw, ja, dan is het gauw te donker. Ja. En zeker als je wilt lezen natuurlijk, dus dan moet je goed licht hebben. Nou ja, daar ben ik van plan, dan maak er eerst wat noodverlichting in. Want het materiaal voor het plafond, dat wordt september, oktober. Dus ja, het is schippen met de mogelijkheden die je hebt. En, maar het komt allemaal goed.
3: Ja, Bertus, net hadden we het er even over. Waar jullie vooral mee bezig bent, is te zorgen dat het dorpshuis gebruikt kan worden voor de muziekvereniging. En daardoor naast ook nog in ruimtes kunt vergaderen. Want dat kon hiervoor niet.
4: Nou, het grootste probleem was geluidsoverlast, zeg maar. En de zaak is nou zo gescheiden, de vloeren gescheiden en een extra, de berging zit er nou tussen, zeg maar, als geluidsisolatie. Alles is dus onderbroken en er komt dus een geluidsabsorberend plafond en zo in. En daarmee hopen wij dan dat je ook gewoon kunt vergaderen wanneer de muziekvereniging hier zit te repeteren.
3: Ja, want anders is natuurlijk ook wel een beetje inkomsten ja, die je dan misloopt.
4: Nou, ook dat. Maar we hebben hier ook kinderopvang en zo allemaal in. En dat is niet altijd gelijktijdig. Maar je komt ook zaalruimte te kut. Dus met deze verbouwing is ook de grote zaal deelbaar gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Dus dat, ja, dat biedt meer mogelijkheden voor dorpshuis ook om te verhuren natuurlijk. Dat.
3: En door giet natuurlijk om. Ja, maar je moet wel zelf restzaam wezen.
4: Ja, daarom. Ja. Nou ja, en het is bij de gemeente zo, je subsidie is prima, maar je moet zoveel procent eigen werkzaamheid doen. Dus nou, wij knooien er tegen om de studenten straks te kunnen laten repeteren hier een week lang. Dus, en je ziet de optredens hier, de optredens zijn in de kerk, hier in Grol en in Rol. Maar,
3: ja, hier moet ze repeteren, hè?
4: Dit is ja, de masterclasses, zoals dat heet. En de performance classes, dat is in goed Drents. Dus ja, maar het is natuurlijk allemaal in het Engels. Want ja, die jongelui komen over de hele wereld. Dat is gewoon prachtig. En het sfeertje, ik had nooit wat met klassieke muziek. Maar eerlijk, het sfeertje is fantastisch leuk. En hij dan s'avonds de dorp in loopt. En overal klinkt fluitmuziek en zo. Dat is uniek.
3: Ja, dat is absoluut heel bijzonder. En wat dat betreft is Grol natuurlijk ook wel een beetje een uniek dorp. Want alles draait hier om muziek. Nou, is het Bluesfestival is natuurlijk te zielen. Dat is jammer. Maar jullie hebben de vloedsessies, maar ook een florerende muziekvereniging.
4: Ja, die Crescendo doet ook hartstikke goed. Ja, dat is. Dat is ook een van de redenen, zeg maar, dat we blij zijn met deze verbouwing. Het korps Ja, ik denk dat ze straks tegen de 100 lui aan zitten. Dat giet hartstikke goed. Met, oké, blokfluiters en alles erbij. Maar ja, van heinde en verre komen ze nog rollen muziek te maken.
3: Nou, daar ben je best trots op, Ben.
4: Ja, daar ben we ook wel. Maar je moet je ook zorgen maken voor de curves in Trenten, zeg maar. Want die nemen wel af. Maar ja, we doen hier toch iets goed met muziek, denk ik.
3: Ja, zeker. En als je dan ook nog een repetitieruimte hebt... waar toch rekening mee houden is... dat de mensen hier ook goed kunnen repeteren... dat ze niet overlast hebben van muziek... ja, dat is natuurlijk ook heel fijn.
4: Ja, nee, maar daar is het ook om. En daarom komt dat geluidshartsprobleem... het plafond er ook in, zeg maar. Ja. Om ook, want alles klinkt hier nou natuurlijk gigantisch... maar ja, daar moeten we dan vanaf. En dan is deze ruimte ook super geschikt ervoor. En dat doe je toch voor.
3: Wanneer moet Kloor weer in wedden?
4: Gisteren.
3: dat lukt niet, kan ik je verzekeren.
4: Nee, maar meer druk kun je er ook niet op zetten. Ik bedoel, we doen waar we kunnen, zeg maar. En dan zeg ik, je bent een beetje van materiaal afhankelijk. Maar voor de 18e... van deze maand is het in ieder geval bruikbaar.
3: Goed zo. Nou, dat zullen de fluitisten hartstikke blij mee weten. En Eva Kingma ook. Bertus, dank je wel. Veel succes met de verbouwing nog. En veel plezier met muziek maken.
4: Ja, komt helemaal goed. Dank je wel.
0: Dank jullie wel. Daar vanuit het dorpshuis in Grol, waar dus hard wordt gewerkt.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Marnus Hendricks en Geef Nooit Op. Misschien hebben ze dat ook wel gedacht bij tennisvereniging De Weide uit Hoogeveen. Want daar was gisteren in de hele vroege ochtend grote paniek. Want de vlammen sloegen hoog de lucht in omdat de coniferen in brand stonden. En dat op de dag waarop het jaarlijks hoogtepunt is, het toernooi van de vereniging. Robert Buiter, voorzitter van RC De Weide, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot was de schrik?
1: Ja, die was enorm. Toen we er aankwamen viel het eerst nog wel mee. Alleen na het zien van al wat filmpjes en foto's, toen zat de schrik er goed in.
0: En toen?
1: Ja, dan moet je alles regelen. En dan moet je zorgen dat de banen weer bespeelbaar zijn. En dus we hebben gebeld met de Groene Weide. Dat is een onderhoudsclub binnen onze organisatie. Ja, en die waren er onmiddellijk. En die hebben gezorgd dat alle banen weer bespeelbaar zijn. En zo hebben we gisteravond toch de start kunnen geven voor het toernooi.
0: Want hoe groot was de schade of is de schade?
1: Nou, hoe groot de schade is. We hebben circa 100 meter grens aan de zijde waar het vuur was. Mm-hmm. En die hele grens die is helemaal verwoest. Dus het hekwerk is kapot. De haag die er stond, die is helemaal afgebrand. Gelukkig is de schade aan de banen beperkt. Dat de exacte schade moet nog bepaald worden. Maar ja, het ziet ernaar uit dat het enorm meevalt.
0: En dat toernooi? Kon dat alsnog doorgaan?
1: Ja, het toernooi is gisteravond gewoon van start gegaan. En ik heb nog even gebeld gisteravond met de toernooileiders. En het was gewoon een succes. Dus het toernooi dat gaat gewoon door.
0: Heeft u al enig idee hoe die brand is ontstaan?
1: Nee, we hebben het er met de brandweer over gehad. En die geven aan van ja, het kan zijn dat er een peuk in is ingewaaid. Het kan zijn aangestoken, maar de exacte oorzaak daar, ja, hij zegt, daar gaan we ook niet achter komen.
0: Goed, nu in ieder geval lekker tennissen, want dat kan weer. De laatste schade die jullie nog aantreffen, want dat is nogal wat aan het hekwerk en nog aan wat inspeelbanen, heb ik begrepen. Die de komende tijd herstellen, maar is daar geld voor in het potje?
1: Ja, we zijn bezig om met de verzekering zijn we in gesprek om te kijken of er schade gedekt is. En die hebben gisteren aangegeven dat de schade gedekt wordt door de verzekering. Dus in die zin hoop ik dat ons eigen potje er niet voor hoeft te worden aangesproken.
0: Nee. En kunnen straks na de zomervakantie de lessen en de trainingen gewoon weer doorgaan?
1: Ja, alleen de inspeelkooi die kan niet gebruikt worden op het moment. Dat zal nog wel even duren voordat die hersteld is. Ja. Maar we hebben gisteren ook alle banen weer speelklaar kunnen maken. Dus wat dat betreft kan alles gewoon doorgang vinden. Alleen met een open erfgrens in plaats van een mooie gesloten haag.
0: Ja, nou ja, buren krijgen wat ballen om de oren misschien, maar dat zij dan zo.
1: Ja, ik hoop dat het een beetje meevalt en dat ze recht uitslaan.
0: Ik ook. Robert Buiter, voorzitter van RC De Weide, dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith.

0: Gloria Stefan, en oye mi canto. Tientje of tombola. We gaan weer spelen, ons tientje of tombola. 4 weken lang spelen we het deze zomer. En het is het spel waarbij je een tientje kunt verdienen met een instapvraag. En waarbij je dat tientje kunt inzetten voor de tombola. Ik heb niet alles mee kunnen krijgen gistermiddag, maar we hebben de hoofdprijs nog.
1: Ja, de helikoptervlucht voor 2 personen zit er zeker nog in. Wat is er dan wel uitgegaan? Even graven in mijn geheugen, want we spelen dit spelletje erg vaak. Maar in ieder geval een paar sokken, weet ik nog. En kaarten voor de Classic GP.
0: Die zijn
1: ook uitgegaan. Dus nee, het was een prima dag. Tientje of tombola technisch gezien.
0: Ja, een herenhorloge.
1: Een herenhorloge, dat is ook zo.
0: Oh ja,
1: nee, inderdaad. Ja,
0: lekkere prijzen, man, gisteren.
1: Hopelijk kunnen we dat vandaag een beetje voortzetten. Dat zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Moet je wel de instapvraag natuurlijk goed beantwoorden.
0: Hoe luidt die?
1: Luidt als volgt. Bij het afgelopen wereldkampioenschap voetbal deed 1 Drent mee. Hij was de eerste Drent op een man-WK voetbal ooit. Zijn naam, of nee, de vraag is, hoe heet hij?
0: Ja.
1: Dat is een pittige vraag,
0: even
1: denk ik.
0: Denkertje, ja. Bij het afgelopen WK voetbal deed dus 1 Drent mee. Hij was de eerste Drent op een mannen-WK voetbal ooit. Weet jij zijn naam? Laat het dan horen op 0592 33 11 88.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Man, man, wat een telefoontjes, maar we maken graag plaats voor het laatste nieuws. Met Ruben Koren.
6: Goedemorgen Judith. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van die beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man of mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalve week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Een grote akkerbrand gisteravond in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond in brand. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. Ja, die brand in de buurt van Assen was de 4e akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. En tot slot nog sport. Volleybalster Nova Maring uit Assen vertrekt naar Atlanta. Ze gaat daar spelen in de Amerikaanse League One Volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika. Nova Maring brak door bij Sudosa Desto in Assen en speelde afgelopen seizoen nog in Italië. Ze tekent nu een contract voor minimaal een jaar in Atlanta dus. Tot zover het nieuws. Meer vind je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Ruben, dankjewel. Cijfertjes op waterstanden, zoals haar collega Hans Nienhuis dat altijd zegt. Rita Spannenburg, een heel goedemorgen. Dat goedemorgen, is wat je ons Judith beloofde. Heb je ze gekregen?
7: Ja, de eerste neerslag van deze maand is weer binnen. We zijn wat dat betreft bij ons in Drenthe weer goed afgekomen. Toch weer wat neerslag. Al is het niet echt heel veel, maar toch. De Kiel en Nieuwbuinen hebben allebei 0,8 millimeter. Erg weinig. Rode S was niet meetbaar zelfs. En dan hebben we op in eerste Exloërmond 2,7 millimeter. Emmer Compascum 3,5. En Koevoorden 4,1 millimeter. Kijk. Dus nou ja, dat zijn toch de eerste millimeters. En die zijn ook best wel weer belangrijk.
5: Ja, dat is toch even 4 liter water op een vierkante meter.
7: Daarom.
5: Toch
7: lekker, daarom. Hè? Ja, dat scheelt allemaal weer. En ja, je ziet ook dat we in Drenthe in vergelijking met de rest van het land nog redelijk goed wegkomen, hè, qua waterpeilen en waterhoeveelheden. Als je kijkt naar centrale delen, het zuiden en het westen van het land, dan moet er nog harder gewerkt worden om alles op peil te houden en alle waterbuffers in te stellen voor de voorlopig toch behoorlijk droge periode die nog steeds voor ons ligt.
5: Ja, wat verwacht je voor vandaag?
7: Vandaag, nou nu het nog wegtrekkende wolkenvelden, die zijn eigenlijk redelijk op tempo aan het komen. En vanuit Overijssel zijn de eerste opklaringen al in zicht. Strakjes, ja, echt met een uurtje denk ik, dan zien we overal de zon. En zeker later vanochtend is het eigenlijk zonnig. Ook de eerste uren van de middag gewoon zon overgoten. Weinig wind, rustig. Het is nu een graad of 21. We gaan naar 32 graden toe. En het blijft de hele middag ook droog. De paar buien die ontstaan, die zijn voor de avond vanavond. Ze ontstaan ofwel boven ons of ze komen vanuit het zuiden onze kant op. En dat zijn buien met, als die passeren, dat is nog de vraag, als die passeren kan er onweer bij zitten, hagel en ook windstoten zijn mogelijk.
5: Ja.
7: Het hele palet.
5: Voelt het ook zo broeierig door die neerslag van afgelopen nacht, denk je?
7: Ja, zeker. Ja, de luchtvochtigheid is ten opzichte van gisteren echt wel omhoog gegaan. Dus ik denk wel dat het vandaag een klamme dag wordt. En dat die ook gevolgd wordt door een klamme nacht met nog een keer temperaturen die niet echt ver weten te dalen. Minima rond 19 graden. Dus ja, dit is wel een klam dagje. Maar daarna wordt het wel weer wat frisser.
5: Vertel.
7: Ja, morgen wolken en zon. Vooral ook veel stapelwolken die de lucht toch wel een beetje bedekken. Een aantrekkende zuidwestenwind, een volle windkracht 4. Misschien af en toe windkracht 5. Hebben we misschien een lokale bui. Maar de meeste plekken zullen droog zijn en 27 graden. Toch nog. Nou, donderdag en vrijdag gaan we dan langzaam terug naar 22 graden. Waarop vrijdag het weer rustig is. En dan, Judith, gaat de weg omhoog weer. Want het is een golvende beweging deze zomer. En zaterdag en zondag lopen de temperaturen op. Zondag staat er alweer 29 graden.
5: Oh joh. Grieta, dankjewel. We gaan het wel wachten. Heb een mooie dag, hè?
7: Ja, jullie ook.
5: Dank je. De instapvraag voor Tientje of Tombola. Bij het afgelopen WK voetbal deed 1 Drent mee. Hij was de eerste Drent op een mannen WK voetbal ooit. Hoe heet hij? 0592 33 11 88. Kom maar door.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Goedemorgen Drenthe.

0: Do a bet. Op Radio Drenthe en Sugar Baby Love.
1: Vriendje op tombola.
0: Met een voetbalvraag vanochtend. En ook daar wordt als een speer op gereageerd. Dankjewel voor alle appjes en telefoontjes. Op 0592-33-1188. Roland Tel uit Assen is de gelukkige. Roland, een heel goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg uit Assen, maar nu even niet, hè?
2: Ik zit nu in Turkije, in het mooie zonnige Turkije.
0: Dat is een end fort.
2: Ja, dat is een aardig aan fietsen. Dan kan je wel wat aan.
0: Ja, maar jij bent niet op de fiets, Roland.
2: Nee.
0: Wat trekt jou vooral in Turkije?
2: Ja, ik ben getrouwd met een Turkse vrouw. Dus dan heb je al gewoon een band, hè?
0: Ja, dan heb je zeker een band. Dan heb je een heel aardige band. Dan woont de familie daar misschien ook nog.
2: Ja. Ik ben nu op vakantie in Turkije. Maar niet aan de kust waar je heen gaat. Maar wij zitten in het binnenland. Waar mijn schoonouders wonen. Dus ik zit nu in het binnenland.
0: Omschrijf eens wat jij nu om je heen ziet.
2: Bergen. Bergen.
0: En qua huis? Qua locatie?
2: Ja, gewoon. Ja, het is typisch Turks. Het zijn heel veel boerderijen. En het is een beetje... Het stadje waar wij zitten is een beetje vergelijkbaar met Emmen.
0: Nou,
2: zeg maar. Het is van alles een beetje wat.
0: Zoek je toch weer iets Drenthe op, hè?
2: Ik wel.
0: Ja, precies. Goed, vanuit Turkije gaan we de instapvraag spelen. Even kijken. Oh, dat ging over dat WK-voetbal van afgelopen zomer, hè?
2: Yes.
0: Daar deed één Drent aan mee. Hij was echt de eerste Drent ooit op een mannen-WK-voetbal. Maar hoe heet hij?
2: Jurgen Locadia, uit Emmen.
0: Ja. Hij speelde ooit bij Bargeres in Emmen.
2: Ja, hij speelde op de WK bij Curaçao.
0: Precies, dat wou ik net zeggen. Hij kwam niet uit voor Oranje, maar voor Curaçao. En dat betekent dat jij een tintje in de pocket hebt daar in Turkije. Bam,
2: kijk,
0: daar is
2: je
0: tintje.
2: Verdient.
0: Ja, zo is het.
2: Maar ik wil toch wel een envelop.
0: Jij wil toch liever een envelop. Die hebben we niet. We hebben wel balletjes. Oh. Vind je daar ook goed?
2: Doe ik het voor.
0: Dan gaat mijn lieve collega daar de tombola. Kijk eens wat snel is die zeg. Hij heeft de tombola al aangeslingerd. En dat betekent dat er langzaam maar zeker... Ruben, er komt toch wel wat uit?
3: Er komt er zeker iets uit. Ja, nee. Ik ben er wel.
0: Jullie
3: zaten zo gezellig te keuvelen dat ik denk, ik kom daar zeker niet tussen. Tenzij ik een hele mooie prijs voor je heb. Nou, je bent getrouwd met een Turkse vrouw. Die houdt vast van een prachtig horloge. En heeft ze geluk, want je hebt gewonnen een mooi dameshorloge.
2: Kijk, wauw. Helemaal leuk.
0: Ja, wat leuks te vertellen daar op dat Turkse platteland, zou ik zeggen, Roland.
2: Ja, Ruben, kom je hem brengen?
3: Ja, goed, ik kan kijken of ik er nog een gaatje over heb deze week. Moest ik misschien wel even verzetten, of is de Turkse tijd gelijk eigenlijk met de Nederlandse tijd, of dat niet?
2: Nee, ze lopen hier een uurtje voor.
3: Oh, kijk eens, nou, dan is het bij jou 9:15. Ik zal het horloge een klein beetje verzetten en dan ga ik kijken of ik hem bij je langs kan brengen.
2: Nee, goed.
0: Hartstikke mooie prijs. Hey, dank voor het meespelen. Doe ze naar de groeten in Turkije. En heb nog een mooie tijd met elkaar, hè?
2: Dankjewel.
0: Dag Roland. Hoi.

0: 11 Spoonful was dat. En Summer in the City. En zo is het maar net. En niet alleen in de city, ook op het platteland natuurlijk is het hoogzomer vandaag. Tropische temperaturen die oplopen tot 32 graden. Broeierig warm. Hitteplan geldt nog steeds, dus hou het hoofd koel, zou ik zeggen. 13 minuten voor 9 is het. We gaan naar Rode, want na 55 jaar sluiten de deuren definitief van de Buiter in Rode. De dieren- en landbouwwinkel sluit vanwege gebrek aan opvolging. 73-jarige Jan Buiter en zijn vrouw hebben nu een maand tijd om het pand leeg te ruimen. En dan is het ja over en uit is gebeurd. Dan gaat het pand tegen de vlakte en dan komt er woningbouw. Jan Buiter, een heel goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jeetje, na 55 jaar is het dan toch echt over en uit. Hoe is dat voor u?
1: Ja, nou, ja, pijnlijk. Kijk, wij zijn niet, dat ik het zelf zeg, maar we zijn een heel gezond bedrijf. En dat ga je nu dus afbreken en dat is niet de bedoeling. Alleen, ja, wij hebben een enorme voorraad en dat hebben we ook nodig voor onze handel. Ja, en dat is niet over te nemen.
0: Want er is geen opvolging. Heeft u in alle hoeken en gaten gezocht?
1: Ja, dus ik. Maar kijk, de banken die werken niet mee als je een hoop geld nodig hebt. Want die voorraad van 7 ton die moet wel betaald worden.
0: Ja. En dat is het probleem dan. Er zijn wel mensen die het zouden willen, begrijp ik dan van u. Alleen, ja het kunnen, het financieel kunnen, ja, dat gaat dan niet.
1: Dat is niet haalbaar. En goed, wij hebben 24 afdelings. Kijk, ik heb dat langzamerhand in die 55 jaar heb ik dat stapje voor stapje opgebouwd. En als je daar als nieuweling in komt, ja, dan kom je daar voor een bedrijf te staan waar wij, ja, daar moet je wel kunde voor hebben. En ja, die is zomaar niet te vinden.
0: Want hoe zou u uw eigen winkel omschrijven, uw eigen zaak?
1: Ja, wij verkopen alles. En wij zijn niet alleen in Rode, op Rode gericht, maar we zijn ook in het hele noorden zijn we gericht. En ja, we hebben een enorme grote afdeling tuin- en parkmachines. Ja, noem maar op, vers vlees voor honden en katten gaat door het hele noorden. Eigenlijk, ik heb wel eens gezegd, eigenlijk verkopen we alles behalve nylons en condooms.
0: Ja. Maar hoe is dat ooit begonnen dan, 55 jaar geleden?
1: Nou, mijn vader die was directeur van de plaatselijke coöperatie, die niks anders deden dan kunstmest. En ik zat in de horeca en toen zeg ik, maar ja, de horeca is niks, man. Kom maar bij de coöperatie werken en dan ga er wel een winkel opzetten. Nou, dat heb ik gedaan, met kans. De kans kreeg ik van mijn vader. En dus langzamerhand is dat groter gegroeid. En ik meen, toen ik 28 jaar was, kreeg mijn vader, die werd afgekeurd. En toen zei de plaatselijke bestuursleden, die zei, nou dan moet jij maar directeur worden. En dan heb ik van meet af gezegd, nee dat doe ik niet. Hij blijft directeur en ik ga het werk doen. En daar ben ik nog altijd blij om. Hij heeft een afscheidsfeest gehad toen hij 65 was. En die heeft mij nog iedere keer bijgestaan.
0: Ja, wat mooi. Ja, wat gaat u nou vooral missen na 55 jaar?
1: Hoe zegt u?
0: Wat gaat u vooral missen na 55 jaar?
1: Kijk, ook ons team. We hebben natuurlijk een gouden team. We hebben, het merendeel is er meer dan 40 jaar. Nou, dat kunnen maar weinig ondernemers zeggen. Dus dat mis ik ook. En natuurlijk de klanten. Je hebt dagelijks contact met klanten. Ja, en dat ga je missen.
0: Ja. Bent u in de laatste tijd ook nog even teruggegaan in gedachten en anekdotes naar boven gehaald?
1: Ja, maar die komen altijd wel boven.
0: Noem er eens eentje. Wat is er gebeurd waarvan u denkt, ja, dat ga ik mijn leven nooit weer vergeten?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar goed, kijk, wij liepen overal vooraan. Wij waren een van de eersten die bijvoorbeeld een blender had. En een blender is een machine die de kunstmest voor de boeren mengt. En dan kunnen ze het in één keer strooien. Nou, ik ben er ook voorzitter geweest van de Nederlandse Blendersvereniging. En we waren als een van de eersten in Europa die een Blend Plus certificaat kregen. Ja, zulke dingen die vergeet je nooit weer.
0: Maar wat dan straks, hè, als u alles heeft leeggeruimd? Dan gaat het pand tegen de vlakte, er komt woningbouw. Maar wat gaat u doen?
1: Nou, in elk geval, als ze beginnen te slopen, dan rij ik via de centuurbaan. Dan hoef ik niet voor het pand langs.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus dat hoef ik dan niet te zien. Maar we gaan begin september heerlijk met ons tweetjes meer met de camper op vakantie. En ja, we wonen hier hartstikke leuk. We hebben een boerderijtje, we hebben koeien. Ja, koeien niet, maar paarden. Vroeger hadden we koeien, paarden en ja.
0: Dan hoef je niet te vervelen, Jan Buiter.
1: Wij hoeven ons niet te vervelen. We hebben een hele mooie tuin. Dus ik heb een groentekas. Nou, wat wil je nog meer?
0: Ik zeg, geniet er vooral daarvan. Zorg even dat het allemaal goed komt met die laatste loodjes. Ik wens u heel veel succes erbij en uw vrouw ook. En daarna heerlijk genieten met elkaar van een zee aan vrije tijd.

0: Annelies. And every little thing she does is magic.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We hoorden over de akkerbranden. Gisteren waren er 4 bij ons in de regio. Eentje in Ursingen, Aalden, Bijlen, in Assen. Daar was ook een brand. Bij de brand in Ursingen moesten mensen die op een minicamping stonden daar in dat gebied de kantine in op last van de brandweer, omdat de wind juist die kant op stond. De politie heeft beelden vrijgegeven van 5 explosies afgelopen tijd in Assen, waarop de mogelijke dader of daders staan. Hoorde je ook over vanochtend. Bij de ongeloof en vooral ook verdriet bij een echtpaar in Zuid-Laren. Want op hun trouwdag zijn de 2 beroofd van goud, sieraden en een kluis. Een dochter Diane vertelde erover vanochtend. We hebben het ook gehad over het opsporen van de Colorado-kever. En dat in een groot akkerland. Ja, hoe doe je dat? Zo'n klein kevertje van 1 centimeter opsporen? Nou, dat doen ze met nieuwe technieken, met drones en AI. Het ging ook over de brand bij de tennisvereniging De Weide in Hoogeveen. Met man en macht hebben ze daar de boel schoongemaakt, zodat het jaarlijkse toernooi gisteravond gewoon kon beginnen. En net hoorde je Jan Buiter, hè? Na 55 jaar stopt hij met landbouw en dierenwinkel De Buiter. En dat is best even slikken, zei hij. Maar ja, er is geen opvolging, dus ja, zijn ze nu de spullen aan het opruimen. Het pand gaat tegen de vlakte en er komt woningbouw op de plek waar de winkel nu zit. Nieuws uit de regio, je vindt het ook altijd online, hè, bij ons. Kijk even op de app en website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boeren.
0: Wim, heb jij een goede nacht gehad of was het zo'n slapeloze plaknacht?
3: Het was echt een plaknacht.
0: Nou, bereid je maar voor, komende nacht wordt er weer zo.
3: Ja,
0: hè? Hoorde ik net van Grita.
3: Ik heb gisteren wel even de boel tegen elkaar opengezet en vannacht heb ik mijn achterdeur gewoon helemaal open laten staan. Dus dat een beetje frisse lucht binnenkwam.
0: Ik zou hem vannacht even dicht doen en op slot.
3: Toch wel?
0: Ja, ik zou niemand uitnodigen verder, toch?
3: Nee, of bij mij achter het huis, er kan niemand bij. Ja, je moet over de schutting heen klimmen, dat kan natuurlijk iedereen.
0: Soms zijn heel behendig, hoor.
3: Ja, ze
0: zie je maar weer in Zuid-Laren, hè?
3: Ja, klopt.
0: Die mensen zijn een trouwdag aan het vieren tussen 6 en 9 op zaterdagavond.
3: Ja.
0: Klaar ligt de dag dan
3: alles
0: nog
3: weg
0: in deze zomertijd.
3: Ja.
0: En alles is weg. Blijf toch met je
3: poten
0: vanaf.
3: Juist.
0: Ja, precies.
3: Nou,
0: ja.
3: Dat.
0: Hé, hey, wat ga je doen zometeen?
3: Nou, wat dacht je van een uurtje de muziek van Nederlandse Bodem?
0: Ja, dat in ieder geval.
3: Komen leuke dingen voorbij. Dinsdag, dit is een column van het Huis van de Taal. Keuveltjes en leuke muziek. Ik heb nog een paar tippies. Kun je vanavond nog even lekker op stap gaan. Dus het is een mooie zwoele avond. Dus,
0: dat lijkt mij ook.
3: Even op stap. Dacht
0: met onweer en hagel misschien.
3: Oh, ja,
0: dus hou daar ook even rekening mee. Ja. Goed, zometeen na 9. Koffie en Keuvelen met Wim en Ruben. Dankjewel voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. 7:00.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
11: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van de

0: sfeer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
2: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 1973 was dit Rob de Nijs. En dat met Jan Klaassen, de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag de 4 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Bukkers in ons terugblik op de Drentse Duizend en Acta de Munnik die zingen over Amsterdam in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de eendagsvlieg Manhattan van G-Race, maar eerst Hannah May samen met Bluff en ik ben niet.

0: formatie G-Race met onder andere Peter de Wijn in de geledingen. En die man die later nog liedjes schreef voor bijvoorbeeld Koos Albers en Gerard Joling.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Manhattan was dat. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele week in het teken van de laatste week van de bouwvak. Tenminste, ja, het is niet officieel meer, maar eigenlijk onofficieel nog wel steeds de bouwvak natuurlijk. En daarom liedjes over huis, over thuis, naar huis gaan en dat soort zaken meer. En vandaag doen we dat samen met de Bukkers. Dan kom ik thuis. In 2024 op nummer 344 in de lijst. En eind vorig jaar stonden ze met deze op 301. Ik ben de

Golden Earring, The Sound of the Screaming Day. Straks hoor je Douwe Bob samen met Mo en nog even blijven. Maar eerst even het feestelijke nummer van BZN. Luister naar die Old Callahan.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 verdachten van explosies in Assen. De politie hoopt er met het vrijgeven van die beelden achter te komen wie de verdachten zijn en wat de mogelijke link is tussen de explosies die afgelopen anderhalve week op 2 adressen plaatsvonden in Assen. 4 akkerbranden woedden gisteren in Drenthe. Gisteravond was de brand net buiten Assen. En eerder op de dag waren ook al branden in Ursingen, Bijlen en Aalden. En volleybalster Nova Maring uit Assen vertrekt naar Atlanta. Ze gaat daar spelen in de Amerikaanse League One volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in de app. En voor het weer is hier Greta Spannenburg.
8: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximumtemperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: kans op een hagelbui, maar snowen in augustus, dat zit er vandaag niet in.
1: De schatkist van Nederland.
0: Booms was dat van Arjan Plat. Het is tijd voor ons blik in de schatkist der Vaderlands popmuziek. En dat doen we de hele week in het teken van komende donderdag. Want dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. Oftewel, heel Meppel is dan een beetje toch Amsterdam. En daarom ook plaatjes die alles met Amsterdam te maken hebben. Nou, wat te denken van deze Agda de Munnik en de stad Amsterdam.

51 jaar geleden een hit voor Pussycat, dat met Mississippi. Straks hoor je nog een ode aan de stad Amsterdam. In dit geval van Tol Hansen met Big City. Maar eerst Cheerio van Justin de Wild.

0: Marsha Pretty.
1: Een iets andere ode aan de hoofdstad dan die van Agda de Munnik natuurlijk. Deze big city van Tol Hansen. Daarmee zijn we het eind gekomen van het eerste uur koffie en keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste redenpop. Tot slot een van de drie hits van Circus Custus.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via Heller en Heller.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op de

0: dirk.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Uit 1983 was dat Irene Cara en Fame.
1: Vriendje op tombola.
0: Het was ik een jaar of 18, dus ik ben echt in die periode opgegroeid. Toen was jij denk ik nog een... 1983, waar was jij er dan?
2: Nee, toen was ik nog een klein zwemmertje.
0: Dan sprong je nog met je vader over de sloot, zeg dan altijd, hè? Ja, goed zo. Ruben, goedemorgen trouwens.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze dinsdag de 4e, na een vieze plaknacht.
2: Ja?
0: Ja, ik vind het weer, daar kun je een beetje goed mee omgaan. En de boel overdag dicht houden. S'avonds zet ik dan een ventilatortje even aan en de boel tegen mag ropen.
2: Oh ja.
0: Maar s'nachts, dan lig je daar en...
2: Ja, ben je dan niet het type mens die ook s'nachts de ventilator aanlaat? Of kun je er dan niet van slapen?
0: Daar kan ik niet slapen. Dat is net als met een airco s'nachts ook. De gezoem of zo, dat moet ik niet hebben.
2: Nee.
0: Dus het enige zoem wat ik hoor is een keer een vlieg. En dan sla ik een keer en is dat de einde oefening.
2: Ja, of een mugje. Oh, wat ook zo vind.
0: Och.
2: Heel vervelend.
0: Echt. Nou ja, ik heb er vannacht weer een paar om zeep geholpen. Dus dat geeft dan wel weer een goed gevoel. En vanavond kijken wat er dan weer is. Hey, we gaan ons spel spelen. En uiteindelijk ook met een hele mooie vraag. Dit is best wel een lastige volgens mij.
2: Ja, je moet het maar net weten, hè?
0: Ja, het is wel op te zoeken uiteindelijk, maar wil jij hem stellen?
2: Ik ga de vraag zeker stellen. Gedoe in Groningen over een muurschildering van een Drents kunstenaarscollectief. Maar wat is de naam van dat collectief?
0: Het was inderdaad het nieuws geweest. En ik kan me ook nog wel die muurschildering voor de geest halen. Maar hoe heet die groep? Kom maar door op 0592 33 11 88. Telefoontje of een appje, mag allebei. Dit is Ella Langley op Radio Drenthe en Choosing Texas.

0: Clearwater Revival.
1: Vriendje op tombola.
0: And have you ever seen the rain? Ida, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je de regen gezien of gehoord vannacht?
2: Nee, ik heb niks gezien of gehoord. Nee,
0: ik werd er wakker van.
2: Droog gebleven.
0: Ja. Nou, ja. Jij woont in Assen volgens mij, hè? Ik weet niet of het hier nog geregend had, maar... Ja.
2: Nee.
0: Nou, ik was in de, ik woon dan in Wijster en daar, nou, ik had een redelijke bui, maar volgens mij bij het Emmense nog iets meer, denk ik. Dus...
2: Ja, maar volgens mij hier niks.
0: Nee, kun je wel een beetje gebruiken volgens mij, of niet?
2: Eigenlijk wel, ja. Het zou wel goed zijn voor de tuin.
0: Ja, klopt. Heb je ook gras of wat er van over is?
2: Ik heb kunstgras.
0: Kunstgras, oh, kijk, dat is handig. Die hoef je niet te sproeien.
2: Nee, precies.
0: Oh,
2: precies.
0: Dat is ideaal, ja.
2: Ja.
0: Oh, dus, ja, als je een heel groot stuk hebt, dan denk je, zonder maar eens een klein stukje hebt, dan is dat ideaal.
2: Ja,
0: toch?
2: Een klein stukje. Beter dan tegels in de achtertuin.
0: Heel goed, ja. En sowieso voor de afvoer van het water, hè?
2: Klopt, ja. En het lijkt ook wat gezelliger.
0: Ja, is ook zo.
2: Ja, zeker.
0: Hey, wat doe je overdag? Lekker niks nu met het weer? Of?
2: Lekker niks nu met het weer. Genieten van het mooie weer. Straks wel weer binnen vanmiddag. Maar zitten nu lekker in de schaduw koffie te drinken.
0: Ah, nu is het nog lekker. Het is nog goed te doen volgens mij, toch?
2: Nu wel, ja, precies.
0: Ja,
2: precies.
0: Graad of 3, 24 ongeveer. Maar straks die 32, dat is niet zo leuk meer.
2: Nee. Dan blijven we binnen, hoor.
0: Ja, klopt, inderdaad.
2: We hebben gisteren nog wel gefietst, maar vandaag blijven we maar binnen.
0: Heel verstandig, denk ik. Ja. Nou, maar ik hoor bijvoorbeeld ook in Groningen hebben ze dan volgens mij die wandelvierdaagse. Die hebben ze de langste afstand ook een stuk ingekort. Dus vanwege de...
2: Ja, dat is ook geen doel.
0: Nee, alsjeblieft. Nee, hé, maar we zijn er wel gezellig aan het kletsen. Maar uiteindelijk staat er nog een vraag open. In verband met ons Tientje of Tombola spel. En dat ging over gedoe in Groningen. Over muurschildering van een Drents kunstenaar collectief. En wat is de naam van het collectief, Ida?
2: Volgens mij is dat Toyoten.
0: Ja, Toyisten.
2: Toyisten, ja.
0: Ja, Toyo. Ja, klopt. In de app zei je het goed, hoor. Dus,
2: ja.
0: Ja, trouwens vanochtend ook zag ik al Jurgen Locadi ook al goed beantwoord.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Je denkt, nou, ga toch nog een keer weer proberen.
2: Ik vind het leuk om mee te doen.
0: Nou, hartstikke mooi. En je hebt de 10 euro gewonnen, dus de kassa die rinkelt in dit geval.
2: Ja, precies. Okay. Precies. Maar ik ga toch maar voor de tombola.
0: He, gelukkig maar weer.
2: Ja, zeker.
0: Ruben is ook weer gelukkig.
3: Ja, dat is fijn.
2: Nou,
3: ja. Dat houdt me in beweging.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Ja.
3: Op zoek naar een muntje.
0: Dat zou wel handig zijn.
3: Al leger en leger, hoor. Dat is, hij moet die hoofdprijs toch
0: een keer
3: gaan vallen.
0: Hij gaat ook goed, de tombola. Want het is ook wel eens van die jaren. Dan moet je echt een paar keer goed rammelen aan dat ding.
3: Ja, nee, hij doet het nog goed.
2: Hij doet het goed, hè, dit jaar.
3: Hij is goed gesmeerd, denk ik.
0: Marita, die heeft hem wel een keer bij een open kop gehad. Dus,
3: goed smeren, sowieso belangrijk in deze dagen.
0: Absoluut.
3: En ik haal er een groen met blauw balletje uit.
0: Hopsakee.
3: Oh, nou, dit is leuk, zeg. Een dinerbon heb je gewonnen.
0: Hopsakee.
2: Het komt helemaal goed uit. Lekker.
3: Ja.
2: Dan mag je
3: voor naar Zuidlaren. De details die spreken we nog wel even een beetje door. Maar je kunt er in ieder geval lekker uit eten.
0: Och.
2: Heerlijk. Nou.
0: Wat vind je het allerlekkerste om te eten, Ida?
2: Nou, maar mij is niet zo heel veel uit.
0: Nee, gewoon baksla is ook altijd goed, hè?
2: Ja, hoor. Ja, goed.
0: Mooi zo.
2: Ja, maakt niet zoveel uit, nee.
0: Hé, van harte gefeliciteerd. Blijf even hangen.
2: Nou,
0: dan gaan we de gegevens noteren. En hele fijne dag en lekker rustig aan doen vandaag, hè?
2: Doei, en bedankt, hè.
0: Yo, doeg.
2: Doei.

uit 1999. Shania Twain en dat met Man, I Feel Like a Woman. Shania moet ik zeggen. Dit zijn de Beach Boys.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
7: Het is zo goed als half elf. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man of mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalve week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Een grote akkerbrand gisteravond in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond in brand. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. Die brand in de buurt van Assen was de 4e akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. En straks om 11:15 belt Anouk met de veiligheidsregio Drenthe over hoe dit soort branden ontstaan. En de bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinemas wordt de nieuwe beheerder. In januari werd bekend dat de huidige exploitant, VU is dat, uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. Vanaf half september gaat de nieuwe bioscoop dan weer open. Tot zover het nieuws. Meer vind je op onze website en in de gratis app.
7: Dankjewel, Ruben. Greta Spannenburg dan met het weer.
9: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximumtemperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Bob Marley en de Welen, zo uit Drenthe. En dat met Stir It Up.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Het is overal wel voor Ellie, die is vandaag voor ons op Chuck. En aan de beelden zien, Ellie, zou je op een plek waar het vandaag goed toeven mis. En dat is onder een boom.
2: Ja, dat is goedemorgen. Ja, daar heb je helemaal aan. We staan hier heerlijk onder de boom op de Brink in Runa. Gert Boverhoff bij me, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Nelly.
2: Gert, vorig jaar ben ik hier West en toen zag het programma wat ze in Runa organiseerde er heel aans uit.
3: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we nog vier Brinkooms met de Doveur aan de markt. Maar we kwamen tot de conclusie dat de markt en de Brinkooms een beetje uit elkaar. Overdag waren de meesten wel op de markt en dan gingen ze om 4 uur naar rust toe. Ja, en dan soms het publiek nog weer kriegen voor allerlei onderwerpen, dat was een beetje lastig.
2: Ja, want doorgaan jullie, stungen jullie veel tijd in met oldtimers volgens mij en iets met peren was er ook, heb ik vorig jaar volgens mij ook gezien.
3: Ja, klopt. We hadden een perendemonstratie van de Rivereniging, van de Vredenruiters. En we hadden een dasmachine, de brandweer en oldtimers. Dat waren eigenlijk onze vier ooms. En elke oom had een thema. En er houdt dit jaar, een cluster naar één oom.
2: En is dat goed bevallen? Want dat is al West, hè?
3: Ja, er is al West. Het is 14 dagen geleden in West. En dat ging fantastisch. Ja, dat was super.
2: Kijk, maar ja, die markt, die was al heel succesvol. Die moest dan wel weer terugkomen. Hoe heet dat nou dan?
3: Nou, die markt, diegene die de markt organiseert, die zei van, jongens, is het wat om op een dinsdag te komen? Nou, we hebben de kappen bij elkaar gestoken en zegt van, ja, dat kan. Dus dan hebben we 4 keer een markt op een dinsdag in de zomer. En dan 1 keer op de woensdagavond de Brinkoomt met de 4 thema's die we vorig jaar apart aan.
2: Kijk eens aan, dus het is nou allemaal wat meer verspreid. Zo is het ook beter voor jullie allemaal te doen.
3: Ja, absoluut. Dat scheelt natuurlijk in de vrijwilligers. En doe je het voor het publiek.
2: Zo is dat. Nou, ben jullie van de ondernemersvereniging, hebben veel in de organisatie gedaan, maar jullie hebben hulp gekregen. Goedemorgen, wie ben jij?
4: Goedemorgen, ik ben Ingela.
2: En jij bent?
4: Wendy.
2: Ja, jullie binnen er ook instapt. Ben jullie dit jaar instapt of hebben jullie al eerder dingen gedaan hiervoor?
4: Dit jaar was voor mij de eerste keer. Ja.
2: Dan wil ik natuurlijk ook weten wat of je doet.
4: Nou, ik heb eigenlijk ervoor gezorgd dat het online zichtbaar is, dus op de social media accounts.
2: En jullie hebben een eigen account waar je dat op doet?
4: Ja, Facebook en op Instagram, TikTok, ruine.nl.
2: Oh, nou, dat is niet zo moeilijk. Wat deden jullie allemaal voor dingen dan?
5: We gingen filmpjes maken hier op de Brink. Op een gegeven moment gingen we met een drone vliegen, gewoon voor leuke shots en zo. En vooral heel veel vertellen in de filmpjes.
2: Zoals?
5: Kom allemaal langs.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk, want dat is de bedoeling natuurlijk van de socials. Dat je mensen aanstuurt om deze kant op te komen. Is dat een beetje gelukt, het idee?
4: Ja, absoluut. Het was een hele mooie opkomst. En als we ook kijken naar de weergave wat onze video's en foto's deden, dan mogen we zeker niet klagen.
2: Jullie hadden veel mensen die erin op klikken?
4: Ja, heel veel.
2: Kliktoppers?
4: Kliktoppers, ja. Hele goeie.
2: Maar jullie staan hier natuurlijk wel zo, maar jullie hebben ook op je t-shirt staan zin in een ijsje. Staan jullie hier dus ook op de markt?
4: Ja, we staan ook op de markt.
2: Oh, kijk eens aan, als organisatie?
4: Eigenlijk vanuit de ijssalon, Wendy.
2: Kijk, oh, dat is jouw ijssalon.
4: Ja.
2: En oh, dus dat is, jij bent hier ook een ondernemer.
4: Ja.
2: Op die manier ook bij betrokken.
5: Ja, ik ben en ondernemer in Ruinen en ik ben penningmeester van ondernemend Ruinen.
2: Dus dat is giet heel goed samen.
5: Ja, zeker.
2: Gert, jullie hebben nou 4 dagen, 4 dinsdagen markt, maar dat is nog niet het einde, hè?
3: Nee, dat klopt. We hebben eerst gezegd van, zullen we 6 doen? Nee. Dus we beginnen met 4. Maar het is eigenlijk zo'n groot succes. We doen er nog 2 achteraan.
2: Ja, dus de hele vakantie van Noord hebben jullie hier op de markt, op de Brink nog gemarkt?
3: Ja, dat klopt. We hebben nog 2 dinsdagen erachteraan. En dan gaan we zo deur naar het Runefeest.
2: Kijk, er is altijd wat te doen, in Rune.
3: Ja, zeker. In Rune is altijd wat te beleven.
2: En tot wanneer kunnen mensen hier nog terecht vandaag?
4: Tot 4:30.
2: En volgende week en die week daarna ook op dinsdag ook van
4: 10 tot 4:30.
2: 10 tot 4:30 op de Brink in Runen met heerlijk schaduw.
0: Mooi zo.
2: En dat is welkom. Heel welkom.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Lemberry op Radio Rente en 1-2-3.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is 10:45, even kijken wat voor nieuws er is. Ja, uiteindelijk is er maar één ding, Ruben, wat ons toch een beetje bezighoudt. En dat is natuurlijk het weer. En dan vooral het ontbreken van water.
2: Ja, dat is wel een serieus probleem, hè?
0: Nou, echt wel. Als je die berichten leest overal. Ik was trouwens gisteren wel even in mijn tuin. Ik heb wel eventjes gesproeid. Maar ik heb dan een waterton. Heb ik
2: dus een regenton. En, dus je hebt het water opgevangen en daarmee sproei je de tuin. Dat is natuurlijk wel eigenlijk hoe het hoort ook.
0: Ja, er zit 200 liter in. Dus ik kan er weer eventjes vooruit. Maar ik denk wel dat die binnenkort leeg is. Ja. Dus moet ik wel eventjes weer in de gaten houden. Nu heb ik ook nog een klein zwembadje achter het huis. Zo'n pierenbadje. Ook vol met water. Dus misschien dat ik dan dat moet gaan gebruiken.
2: Oh, dan ben je er in ieder geval serieus mee bezig.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. In Duitsland moet je volgens mij oppassen, hè, als je daar te veel water gebruikt. Hoorden jullie vanochtend iets over een boete?
2: Ja.
0: Als je daar je auto wast?
2: Ja, bizar toch? 50.000 euro boete kun je krijgen als jij in München je auto wast. Of als je daar gewoon eigenlijk onzuinig, is dat een woord, omgaat met het met water. Dus,
0: ja.
2: Ja, ook
0: verkwistend.
2: Bijvoorbeeld als jij het water laat stromen tijdens je tandenpoetsen. Beurt. Ja, dat lijken van die kleine dingetjes. Maar goed, als een heel land natuurlijk, hè, even vanuitgaan dat je 2 minuten je tanden poetst, want dat doet iedereen natuurlijk keurig. Als je dan die 2 minuten lang die kraan laat stromen voor een heel land, dat gaat natuurlijk om een enorme hoeveelheden water.
0: Maar je mocht ook niet meer in bad.
2: Oh nee, officieel mag je ook niet in bad. Ja, je kunt daar dus boetes voor krijgen die op kunnen lopen tot 50.000 euro. Ik zei dat vanmorgen ook al.
0: Wie gaat dat controleren of jij een bad neemt? Ja, precies. Komt dan de badpolitie? Hallo, wie zit die badenpolitie? Kom jij maar koeken of je...
2: Ja, je weet het natuurlijk nooit in Duitsland. Maar ik zei dat vanmorgen ook al tegen Judith. Hoe ze dat precies gaan handhaven is mij onbekend. Maar in ieder geval, het schijnt wel zo te zijn dat als jij echt gewoon niet zuinig met het water omgaat, dat je dan een boete kunt krijgen die echt fix van oplopen. Ja, er worden zelfs bedragen van 50.000 euro genoemd.
0: Echt, dat is ongelooflijk veel geld natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Maar ik snap wel dat je een klein beetje zuinig moet zijn op dit moment met water. En zelfs in Engeland en Wales hebben ze de droogste juli achter de rug. En dat sinds het begin van de metingen. En dat gaat best wel ver terug naar 1836. In
2: zo,
0: dit geval.
2: Maar dat wordt al lang gemeten daar in Wales. Dat doen ze lang niet gek.
0: Nee. En meestal als je toch in Engeland bent, of vooral in Schotland, daar regent het altijd.
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat is ook inderdaad mijn associatie met Engeland, maar, of Schotland. Maar inderdaad. Ook daar dus watertekort. Ja, we hebben er overal last van. En ik denk, boetes of niet, maar dat het in ieder geval wijselijk is om een beetje verstandig om te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik ga over 2,5 week nog een paar dagen naar Schotland toe, naar Edinburgh. Dus dan mag het door mij nog wat droog zijn. Dat vind ik dan niet zo erg.
2: Nee, dat snap ik. Maar in de tussentijd nog even een buitje. Ja, zou lekker zijn, toch?
0: Dat mag wel, ja. En in Roemenië hebben ze ook wat maatregelen getroffen. Dat wel om een kerncentrale van voldoende koelwater te voorzien. En dat hebben ze redelijk rigoureus gedaan. Ze hebben namelijk een aantal rotsen in de Donau opgeblazen. Ik las dat ze er 180 kilo springstof voor hebben gebruikt. Om de loop van de rivier te veranderen, zodat het water weer door kan stromen.
2: Hè, dus ze hebben gewoon stenen opgeblazen om...
0: Ja. De loop van de rivier moet daar veranderd worden, want anders krijgen die twee kerncentrales te weinig. En zelfs, las ik ook in Boedapest, hebben ze het stroom op rantsoen. En hebben ze s'avonds bijvoorbeeld ook niet meer de hele Donau en dat grote parlementsgebouw verlicht. Omdat ze daar moeten besparen, omdat ook een kerncentrale daar is uitgevallen.
2: Oh, dus om inderdaad, er is weinig water. Daardoor moeten die kerncentrales het een beetje rustiger aandoen. En
0: ja.
2: Goed.
0: Ja, dat snap ik dan wel. Ja. En tenslotte, in Frankrijk hebben ze natuurlijk ook die verwoestende brand gehad. Daar in Gironde, in dit geval. Ik hoorde vanochtend ook mensen die zouden gisteren of vandaag weer terug naar de camping. Er is nog een dagje uitgesteld. Want ze hebben daar allemaal granaten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog.
2: Oh, die zijn met die brand ineens naar boven gekomen?
0: Ja, op een of andere manier. Of mensen die moeten ook andere routes gaan nemen. En ze hebben niet zomaar een paar gevonden. 400 granaten hebben ze daar ontdekt.
2: Oeh, dat is ook niks. Als je dan op de camping staat en er ligt ineens bezaaid met de granaten, zou ik ook even voorzichtig doen, ja.
0: Boem. Nee, mooi inderdaad niet hebben. Goed. Nou, en andere zaken natuurlijk, dat komt allemaal nogal aan de orde. Er zal ongetwijfeld de komende weken nog meer nieuws zijn over de droogte waar we mee te maken hebben. I'm

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top!
3: Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Voor sportief spektakel, kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten.

0: Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

hits van ABBA. Dit waren ze met Ring Ring. Nog een uurtje koffie en keuvel. Straks nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En natuurlijk ook nog een column van het huis van de Tal. Want het is gewoon dinsdag.

0: nu, dan komt er nog een keer een filmpje voorbij van deze Casey met zijn Sunshine Band. Want hij treedt namelijk nog steeds op. Het is allemaal niet meer zo slank en zo soepel als vroeger. Maar het mag nog steeds zijn. Give it up as it.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik heb nog even een tweetal uitgaanstips voor je. En de ene, ja, het is best wel een leuke uiteindelijk. Want ze hebben volgens mij dat ooit in Emmen wel een keer gehad. Dat ze zo'n inloopavond hebben gehad. En dat is een beetje doodgebloed. Alleen nu hebben Rody Prins en Niels Voskuil, toch twee redelijk bekende Emmen-muzikanten, hebben het initiatief genomen om weer zo'n inloopavond te houden. Dat is een zogeheten jam-sessie. En dat doen ze dan bij Café Groothuis in Emmen aan de Stationstraat. En ze hopen met het initiatief de Emmense popcultuur weer een beetje een goede impuls te geven. En alle beginnende en gevorderde muzikanten zijn welkom om mee te spelen. En het maakt niet uit of je nou één liedje wil doen of een paar nummers. De hele avond zal misschien wel lastig zijn. Alles is oké. De sfeer is lekker laagdrempelig en amicaal. Dus ze nodigen alle jongeren in Emmen uit die een instrument kunnen spelen of misschien goed kunnen zingen voor de open sessions in Emmen. En je kunt vandaag ook nog even terecht op een leuke markt. Nou, Ellie die stond natuurlijk in Ruinen, maar je kunt ook in Geest nog terecht. En dat kan vandaag nog, 11 augustus en vervolgens nog twee dinsdagen. En dat wel in de hele maanden juli en augustus bij de mini-weekmarkt. En die vind je in Geest.

Amy MacDonald, de Schotse zangeres die terug in de jaren 90 redelijk populair was, treedt trouwens nog steeds op. Dus, en ook nog redelijk dichtbij. 16 augustus staat ze in de Emsland Arena. En dat is in Lingen. Dat is net over de grens, dus is heel goed te doen. En verder ook nog in Duitsland op een paar adressen. En in Zwitserland nog steeds op tournee, deze dame. Straks hoor je Sherbet met HZ, mijn eerste Four Tops. Dit is Don't Walk Away.

0: Voor Tops op Radio Drenthe met Don't Walk Away. Ruben, er is nieuws.
1: Ja, misschien heb je het al geroken of ook gezien. De rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt dan ook overspoeld met berichten van mensen ja, die brand ruiken of rook zien. Maar het gaat dus niet om een brand die hier plaatsvindt, maar het gaat om die grote natuurbrand in Limburg. En de wind staat precies deze kant op.
0: Maar dat is toch meer dan 200 kilometer?
1: Ja, dat is een behoorlijk eind hier vandaan, maar desalniettemin bereikt het Drenthe. En ik moet je heel eerlijk zeggen, wij liepen hier net ook al met de neus omhoog over de redactie. Van, ja, het ruikt hier naar brand, maar ja, we kunnen niet echt iets zien. Maar dat is dus precies waar dit over gaat.
0: Okay.
1: Het is geen brand hier in de buurt, maar de brand in Limburg. Nou, de meldkamer zegt dan ook, bel alleen 112 als je zelf echt een brandhaard ziet. Dus niet alleen als je iets ruikt, wat normaal gesproken misschien best wel goed zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Alleen in dit geval, ja, ze worden echt overspoeld met berichten. Dus alleen als je echt een brandhaard ziet, dan moet je uiteraard de hulpdiensten inschakelen. Maar als je alleen iets ruikt, dan is dat niet per se reden om meteen te bellen.
0: Oké, dus de alertheid van de mensen even een klein beetje aanpassen in dit geval. Dus de rook die je ruikt, komt dus uit Limburg. En zelf dus even goed scherp in de gaten houden. Wordt ongetwijfeld nog vervolg vandaag. Sherbert nu op Radio Drenthe. Dit is AOZ.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
10: We zijn nu over 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. Misschien heb je het al geroken of gezien. Rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt overspoeld met berichten van mensen die brand ruiken of rook zien. Het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard zien. Niet alleen bij het zien of ruiken van rook. Nou, straks om 11:15 belt Anouk met de veiligheidsregio om het hier verder over te hebben. Ja, en die branden, dat houdt dus ook Drenthe bezig. Gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brand weer de brand onder controle. Die brand in de buurt van Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. Maar al die branden zijn dus allemaal onder controle. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man is, of wie die mannen zijn, en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In 1,5 week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
10: Dankjewel Ruben. Griet uit Spandenburg dan met het weer.
12: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximum temperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
1: Hey ondernemer,
16: hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: geschreven door Peter Frampton. Die kent natuurlijk ook van Show Me The Way. Maar hij maakt ook deze voor Big Mountain met Baby I Love Your Way. Het is 11:45 en we hadden net inderdaad ook even in de nieuwsoverzicht en ook al even een breaking, zoals we dat noemen. Maar het is echt dus zo, mocht je nu buiten zijn, Ruben, en je ruikt rook, dan moet je ook even goed dat je alert bent natuurlijk. Maar ook even op zoek naar de brandhaard. Want het kan heel goed zijn dat die rook namelijk afkomstig is van de brand in Limburg.
1: Ja, klopt. Inderdaad. De veiligheidsregio Drenthe, de meldkamer daarvan wordt overspoeld met berichten die denken van mensen die denken dat ze brand hebben gezien. Er komt inderdaad rook vanuit Limburg nu over Drenthe. Dat ruik je. Mm. Hè? En in sommige gevallen zou je ook misschien wat rook kunnen zien. Nou, de veiligheidsregio zegt daarover dat als je dat op die manier constateert, dat je niet meteen 112 hoeft te bellen. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een brandhaard ziet, of je ziet echt grote rookpluimen ergens omhoog komen. Uiteraard bel gewoon de hulpdiensten. Maar wees wel kritisch in het beoordelen daarvan. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Want wat ik al aangaf, ze worden overspoeld met berichten van hele alerte burgers. Die denken dus brand te zien of te ruiken. En in zekere zin klopt dat ook. Alleen die brand is 200 kilometer verderop. En daar is al behoorlijk veel hulp in de buurt.
0: En dat kan natuurlijk ook dan weer ten koste gaan van de andere hulpverlening die er is. Dus houd er even rekening mee. Dus goed dat je alert bent in ieder geval.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het Huis van de Tal. En die is vandaag afkomstig van Arja. En die heeft het over geluk.
4: I hoort en pruttel maar. In onvervals Twents leek mijn vader de verkoper Jorn terug op de Vlooidenmarkt, na 10 keer onderhandelen weten dat de koop niet doorging. Met natuurlijk het bijbehorende wegwerpgewaar met de hand. Nou, zelf ben ik niet zo van het afding. Dus een hele middag rond is lopen en dan zo nauw en dan is navragen of er al wat van de prijs af kan, dat doe ik zelf niet zo gauw. Mijn vader een ding wel. Zo was dus Jorn terug op die Vlooidenmarkt. Zijn oog viel op een prachtig kissie met mooi, fijn holtsneeuwwerk. Dat ding moest 50 gulden kosten. Te veel, volgens mijn vaar. Na 5 rondjes markt, met elke keer een pitstop bij de kram met het kissie, worden de verkopende partijen er toch ook wel wat flauw van. En wij als kinderen ook. Maar ze kwamen niet dichter bij elkaar met de prijs. Waarop mijn vaar de memorabele woorden sprak: I holt en pruttel maar. Maar wat lag er toch uiteindelijk tussen ons in op de achterbanken? Dat kissie. Wat een geluk. Geluk is niet te koop en er is geen woord van de leugen. Toch komt het woord geluk veel voor in handelstaal, zoals op de markt. Koper en verkoper begint eerst eens met een inspectie, want je moet weten wat hij koopt. Wat vraag je ervoor? En dan begint de handel. Voor of had de verkoper natuurlijk al lang nagedacht over zijn beginbod. In het woordenboek van de Drentse dialecten kun je er, als je het boek erop napluist, hele beschrijvings van strategisch handelen lezen. In Slien zitten ze bijvoorbeeld: hij moet eerst hoog aanhouden, want op die manier kun je nog altijd zakken met de prijs. Maar ook, je moet er het geluk aan laten zitten. Dus niet te veel vragen als verkoper, want de koper moet wel het idee houden dat hij je scoort heeft. Niet alleen de verkoper heeft zijn strategie, ook de koper. Die kunt bijvoorbeeld eerst eens vragen naar de naaste of de zuinigste prijs. En na zo'n opening begint op de markt dan het haant in bakken. Koper en verkoper slukken elkaar rummenum in de haan, waarbij er bij iedere klap een prijs genoemd wordt. Je moet dan wel op het juiste moment toeslaan. Op tijd gaan, zitten ze op Zuidwolde. Dat is de kunst. Dan krijg je de beste prijs. Maar hij beide wat toegeeft, dan ben je zo bij elkaar. Als je de ander wat gunt, kooi er wel uit met elkaar. Geluk geven dus. Door met looi de ander dus wat voor een bedrag wat hem misschien niet helemaal in het zin was, maar waarvoor hij het wel laten wilt. En met een dobbeltje geluk kon je wieder als met een kwartje aan wijsheid. En het levert ook misschien ook nog wel wat meer op. Maak er een mooie dag van.

natuurlijk altijd een beetje de vraag, welke hoe je nou het liefste, deze of die van George Michael? Ze zijn allebei natuurlijk ongelooflijk goed. Dus de ene recht origineel van Queen en dat met Somebody to Love. Het is 11:55. We zijn aan het einde gekomen van deze koffie en keuvel. Morgenochtend om 9:00 ben ik er weer. Tot slot is hier Anciel en Libre.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en het over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte

0: verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.

0: Orbison.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Elvis Presley noemde hem ooit de beste zanger van de wereld, deze Roy Orbison. Wij trapten ermee af, you got it, wat fijn dat je luistert. En misschien nog wel kijkt naar TV Drenthe en Radio Drenthe. Weekje op vakantie geweest, hartstikke goed waargenomen door onder andere Edwin Mooibroek. Dank daarvoor, Edwin, maar ik heb er weer zin in om er tegenaan te gaan. Ruben is mijn steun en toeverlaat vandaag, die houdt ook al het nieuws in de gaten. En misschien, ja, het is misschien een beetje gekkig, maar wij lagen hier echt op de knieën op de vloer hier op de redactie op zoek naar die brandlucht. Wij dachten echt, wat ruik ik nou? Waar komt dat toch vandaan? En even later kregen wij telefoontjes van de veiligheidsregio Drenthe dat ze echt overspoeld worden met belletjes van mensen die brand ruiken. En dat schijnt te maken te hebben met de brand in Limburg. Ik praat er zo meteen over met de veiligheidsregio Drenthe. Want hoe groot is dat dan? En hoe kan dat überhaupt allemaal zo? Nou, daar hoor je zo meteen meer over. Dus mocht je nu brand ruiken, geen paniek. Je hoort er zo meteen meer over. Tientje of Tombla gaan we ook weer spelen. Spelen we nog 2 weken tot en met 15 augustus. Mooie prijzen zijn er te winnen bij Tientje of Tombla. Wouter ga ik ook bellen. Ik heb contact met hem tegen 1 uur even over ene. Wouter die zit een beetje in zijn maag met een paar stieren. En dan zeg ik dat misschien een beetje, ja, niet helemaal netjes of zo, mee in de maag zitten. Want hij wil er liefdevol voor zorgen. Maar hij kreeg ze ook op een bijzondere manier tot zich. Die 4 koeien, 4 stieren. Daar hoor je in ieder geval meer over. Ellie is op Jack. Die kan je ook zien nu op TV Drenthe waar ze rijdt. Dus als je TV Drenthe aan klikt, dan zie je de beelden waar ze rijdt in de provincie. Ze heeft een afspraak in de Onlanden. Prachtig natuurgebied bij ons in Drenthe. Want daar schijnt iets bijzonders te zijn. Nou, tegen 12:15 meldt ze zich. En heel veel lekkere muziek heb ik natuurlijk voor je klaarstaan. David Bowie komt voorbij, maar eerst deze van Stella Lefty.

0: Billy Joel op Radio Drenthe en My Life. Ja, misschien ruik jij het ook. Hier op de redactie roken we. Nou, ik denk, Ruben, was het een uur, anderhalf uur geleden ineens een brandlucht, hè?
1: Ja, ik rook hier ineens een brandlucht. Ik denk, hé, staat hier nou ergens iets in de brand?
0: En dan porren we elkaar aan. En ruik jij dat ook? Ruik jij dat ook? En nou ja, binnen mum van tijd lagen we gewoon op onze knieën op de vloer op zoek naar die brandlucht. Maar we kwamen er niet echt uit, hè, waar dat vandaan kwam.
1: Nee, en dat blijkt ook. Het komt nou niet hier vandaan.
0: Nee, want we kregen meldingen van de veiligheidsregio Drenthe dat ze overspoeld werden, of worden, met telefoontjes van mensen die brand ruiken. En dat schijnt te maken te hebben met de brand in Limburg. Aan de telefoon heb ik Louis Snippen van de veiligheidsregio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, volgens mij is het heel duidelijk wat jullie net zeiden. De rook vanuit Limburg bereikt ons nu.
0: Maar hoeveel kilometer is er wel niet bij ons vandaan? En is dat gebruikelijk?
2: Ik heb even geen idee, maar ik denk toch gewoon 200 of zo. En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
0: Ja, wanneer kregen jullie de eerste telefoontjes?
2: Nou, volgens mij een uurtje geleden werd ik gebeld door iemand van ons van perscontact. En die gaf aan dat er veel telefoontjes binnenkwamen bij de meldkamer in Drachten. En dat die overspoeld werden, zei hij, maar in ieder geval heel veel telefoontjes. En daarvoor hebben we nu ook een persbericht uitgedaan. En we hebben op onze website genoemd waar het vandaan komt.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, die geur komt echt uit Limburg. Er staat niks bij ons in de omgeving in brand.
2: Nee, zover ik nu weet, op dit moment niet.
0: Moeten we ook actie ondernemen?
2: Nou ja, de actie die je moet ondernemen, ja, in de zin van de rook.
0: Ja.
2: Ja, kan ik alleen maar zeggen van, kijk op onze website en er staan wat tips. Ja, en als je er echt last van hebt, dan moet je kijken of je daar bescherming kunt doen door ramen, deuren zou je kunnen sluiten. Verder kunnen we op dit moment daar gewoon helemaal niks aan doen.
0: Nee, want dat zijn de tips, ramen en deuren sluiten.
2: Nou ja, op het moment dat je last hebt van de rook en op het moment dat je heel gevoelig bent voor, hè, want ik rook het hier net ook een beetje, nu ruik ik het op dit moment op mijn werkkamer niet. Dat ligt er net aan, als je er last van hebt, dan moet je kijken wat je gepaste actie je kunt ondernemen om daar het te verminderen of te zorgen dat het niet bij jou komt.
0: Ja, wat is de verwachting? Blijven we die brandlucht lang ruiken? Wordt het heftiger? Kunt u daar iets over zeggen?
2: Nou, ik ben geen meteoroloog, maar in elk geval de brand duurt daar nog een poosje heen. Want er zijn nu ook een team vanuit Drenthe, Friesland is die kant op om te ondersteunen. Nou, dat betekent dat het nog wel even duurt voordat het daaruit is. Ja, en de effecten zijn heel afhankelijk van wat het weer doet.
0: Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Bij ons hier gisteren ook 4 akkerbranden op 1 dag. Hè? Bij Assen, Ursingen, Bijlen en Aalden. Dat klinkt mij, maar ik ben natuurlijk een dikke leek, als veel in oren. Is dat ook zo?
2: Nou, kijk, als je kijkt naar de branden, akkerbranden hebben we natuurlijk in het verleden ook wel vaker gehad. Alleen ja, als je nu kijkt naar zeg maar het intenser worden de impact van de klimaatverandering, ja, die raakt ons ook met z'n allen. En dat betekent dat de branden heftiger worden, sneller gaan. En dat betekent dat bij werkzaamheden op het land, als er wat misgaat, ook het effect sneller groot zal zijn.
0: Ja, want is er iets te zeggen over die 4 branden van gisteren bij ons in de provincie, hoe die zijn ontstaan?
2: Nou, ik weet niet precies. Ik weet in elk geval dat een paar zijn ontstaan door boeren die zeg maar met hun materiaal op het land bezig zijn. Op het moment dat je daar een brand krijgt in een tractor of iets dergelijks, dat heeft dat direct effect op zeg maar de akker.
0: Mm-hmm.
2: Dus daarna zijn we gisteravond voor melk is een brand geweest ten noorden van Assen. Dat was ook op een trein met allerlei materiaal van boeren, zeg maar. En hoe dat ontstaan is, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee. Nou zegt u, er is ook een team vanuit Drenthe en Groningen naar Limburg om daar te helpen om de brand te bestrijden. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, ik weet niet of ik Groningen heb gezegd, maar het is Friesland en Drenthe. En er komt een verzoek voor bijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment hebben we gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton. Dat zijn 2 tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei 2 voertuigen die kant op sturen. Om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
0: Maar zo'n tankauto is gevuld met water?
2: ja, is gevuld met water en daar zitten, allerlei zeg maar, middelen op om in een natuurbrand actief te kunnen opereren.
0: Want het werkt niet meer zoals het altijd ging om bij een waterpunt een slang in te stoppen om zo een brand te blussen.
2: Nou ja, kijk, we hebben te maken natuurlijk zowel in de natuur heb je te maken met dat daar in het verleden heel weinig zeg maar, water te vinden was. Daar hebben we in de laatste jaren in Drenthe hebben we daar in geïnvesteerd door geboorde putten aan te leggen. Ook in de nabijheid van natuurgebieden. Mm-hmm. Dus de tankautospuit heeft een 3000 liter water. En wij hebben in de buurt daarvan, om de, zeg maar 2 kilometer ongeveer een punt op te vullen. En dan hebben wij waterwagens om te zorgen dat er extra water richting die voertuigen gaat.
0: Ja. Wat kunnen we eraan doen om zoveel mogelijk dit soort branden te voorkomen?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd zijn voorzichtig in de natuur. Dat betekent dat je in elk geval je auto niet moet parkeren daar waar er, zeg maar, waar er heel veel droog materiaal is. Want een auto kan in brand raken, maar ook een autobrand kan dat veroorzaken. Daarnaast ja, zijn er, wees voorzichtig in de natuur. Niet barbecuen, geen peuken weggooien of überhaupt roken in de natuur. Dus heel veel menselijke factoren kunnen dat voorkomen.
0: Mm-hmm. Vannacht heeft het even geregend. Heeft dat geholpen?
2: Nee, dat helpt in dit geval helemaal niks.
0: Ach, helemaal niks.
2: Dat geeft misschien een goed gevoel, maar het is de druppel op de gloeiende plaat. En dan is het een hele kleine druppel.
0: Ja, hoe lang moeten we nog alert zijn?
2: Nou, je moet sowieso altijd alert zijn. En wij kennen in Nederland de 30-30-30 regel. Dat als dus windsnelheid meer is dan 30 meter per seconde, als de temperatuur hoger is dan 30 graden en de luchtvochtigheid onder de 30 graden, dan is er echt een heel groot risico. De brand die we in het hart hebben gehad, dat was onder die omstandigheden. Vandaag, met wat ik nu even weet, zit we aardig in de buurt van een groot risico. En dan zal in elk geval niet alleen het risico is er altijd, maar zeer grote effecten. Ja, en als de komende dagen de temperatuur wat naar beneden gaat, de vochtigheid omhoog, de wind niet te hoog is, ja, dan zeg maar, dan heeft het effect is minder.
0: Mm-hmm. Ik spreek zo meteen onze weervrouw Grieta Spannenburg, die ga ik het voorleggen. In ieder geval Louis Snippen van de Veiligheidsregio, bedankt voor nu.
2: Ja, graag gedaan.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren praat ons bij.
5: Hallo, goedemiddag. Misschien heb je het geroken of ook gezien. Rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt overspoeld met berichten van mensen die brand ruiken of rook zien. Louis Snippen van de veiligheidsregio over die brand in Limburg.
6: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus dan op een gegeven moment bereikt de rook ons.
5: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard of echt heel veel rook zien. Niet alleen bij het ruiken van rook. Ja, en die branden, het houdt Drenthe ook bezig. Want gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brandweer die brand onder controle. En de brand daar in Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Want gistermiddag vatten akkers in Ursinken, Beide en Aalden ook al vlam. Ook die branden zijn allemaal onder controle. Ja. Tot slot nog de politie. Die heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man is, of wie die mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalf week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Endingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je op onze website en in de gratis app.
4: Ruben, dankjewel. Ga ik gauw naar onze weervrouw, Grieta Spannenburg. Grieta, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Anouk.
4: Zeg me dat het gaat regenen en veel ook.
7: Ja, er zit maar heel weinig neerslag in de kaarten, moet ik zeggen. Dus het is allemaal heel, heel beperkt. Er kan vanavond en vannacht een bui vallen. Dan zou er morgen een regenbuitje kunnen vallen. En donderdag in de loop van de middag een klein beetje regen. Ja, ja, dat is het eigenlijk voorlopig tot en met dinsdag, woensdag.
4: Ja, dat zegt nog niet echt zoden aan de dijk voor die droogte bij ons, hè?
7: Nee, nee, je ziet natuurlijk ook door de afgelopen maanden dat het allemaal behoorlijk ook is uitgedroogd. We hebben ook een paar echt hele dagen gehad met heel veel zon. Met droge omstandigheden, lage luchtvochtigheid. Je ziet vandaag wel, en je voelt vandaag, dat die luchtvochtigheid een stuk hoger is dan de afgelopen dagen. En daarmee zou je ook denken, de kans op een onweersbui gevoelsmatig neemt al toe. En die kans is er ook wel voor vanavond. Maar die bui die moet ontstaan bijna tegen een paar daalbewegingen in. Eigenlijk heb je grootschalige stijgbewegingen nodig. Maar juist op het moment van de hoogste warmte, ja, is de atmosfeer er niet helemaal klaar voor. Dus ik denk dat het vanmiddag droog is, zonnig en 32 tot 34 graden. We zitten al op veel plaatsen op 30 graden. En dat je vanavond dus, ja, een warmteonweer wat ontstaat of dat vanuit het zuiden binnentrekt. Maar het ziet er nog niet grootschalig uit.
4: Hmm. Oké, en we kregen weer een plaknacht.
8: Ja, weer een plaknacht. Ja, komende nacht ook weer een graad of 19 als minimumtemperatuur. En dan woensdag, dit is een beetje de cadans, de dans, het ritme van de zomer. Impulsen van warmte vanuit Centraal- en Zuidwestelijk Europa. Afgewisseld met wat frissere Noordzeelucht. En morgen zitten we er een beetje tussenin. Er steekt een zuidwestelijke wind op. Vanmiddag is de wind dus heel rustig. Maar morgen staat er een vlagerige zuidwestenwind. Windkracht 4, misschien 5. We hebben wolkenvelden en zon. Misschien een buitje, maar ja, op de meeste plekken droog. 6, 27 graden. En donderdag en vrijdag zakken we dan langzaam naar 3, 22 graden. Maar Anouk, de volgende impuls met warmte is ook alweer in zicht. Die lijkt dan zaterdag en zondag weer te arriveren. En ook daar is de atmosfeer gewoon niet klaar voor neerslag.
4: Maar dan ook weer extreme hoge temperaturen?
8: Nou, in ieder geval lijkt het dat we zondag zo'n richting de 30 graden gaan. Het laat zich altijd pas op het laatst zien hoe heet het uitpakt. Mm-hmm. Maar wel weer hoge temperaturen. En ja, alles wat droog is, dat droogt natuurlijk steeds verder uit.
4: Oké, we gaan het in de gaten houden. Grieten, dankjewel, hè.
8: Mooie dag. Doei.
4: Ik werd net gebeld door Kobi. En Kobi heeft een tip voor ons allen. Goed luisteren, want ik bel Kobi zo meteen weer terug.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: het een tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler op Radio Drenthe en Sofia. Lauwie Snippa had ik zo pas aan de lijn van de veiligheidsregio Drenthe. Omdat de veiligheidsregio zoveel telefoontjes kreeg van mensen die rook ruiken. En ik kreeg net, of had ik ook even buiten de uitzending om contact met Grita, hè, onze weervrouw die net het weer voorspelde. En die zei ook, ja, ik zit veel dieper in Nederland, maar ook daar ruik ik rook. Toen had Lauwie het over wat je zelf kan doen om toch in deze droogteperiode zoveel mogelijk branden te voorkomen. Ook helemaal omdat we, gisteren hier die 4 akkerbranden hadden bij ons in de regio. Niet je auto parkeren bijvoorbeeld in een droge berm was een van de adviezen. Nou ja, sigaretten weggooien is natuurlijk ook een daarvan. Maar toen werd ik ook gebeld door Kobi, die ik nu aan de lijn heb. Kobi uit Assen, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: En jij miste echt een goede tip in dit verhaal.
2: Nou, ik vind het voor mezelf, wachtte ik op dat er nog achteraan kwam. Maar toen dacht ik moet het toch eventjes zeggen. Hoe gevaarlijk het is als jij glas in de natuur laat liggen. Als daar de zon een poosje opstaat en er ligt iets achter wat brandbaar is, ja, dan heb je een vuurtje.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, als je glas ziet liggen, gooi er wat zand op als het mogelijk is, of neem het mee.
1: Ja, als het kan, inderdaad voorzichtig pakken en weggooien.
2: Ja.
1: Maar ja. Dat glas inderdaad, ook op de veiligheidsregio, de site daarvan, glas wordt niet genoemd, hè, Ruben. En dat is wel een hele goeie.
3: Nou, het staat wel ergens ver weg. Ik ben even wat dieper in de website van de VRD gedoken. Dan kom ik uiteindelijk bij de brandweer uit. En daar staat wel ergens in een zinnetje: veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. Gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak. Of je nou een sigaret in de prullenbak moet gooien, dat weet ik niet, dat is een tweede. Maar goed, of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval. Want dat kan broeien. En parkeer de auto met hete katalysator niet in hoog en droog gras. Dus het staat er wel, maar Kobi zit er goed bovenop. Want het moet wel echt gewoon goed genoemd worden.
1: Hartstikke goed, nou
2: ja,
1: Kobi.
2: Ja, weet je waarom? Kijk, wij in de jeugd probeerden wel eens wat. Mm-hmm. En zo leerden wij dat, hè? Hoe kan jij een vuurtje krijgen?
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is niet zo leuk natuurlijk. Maar wat ook gevaarlijk is, dat is als jij in de vensterbank veel glas hebt staan en daarachter ligt bijvoorbeeld papier of een krant.
1: Mm-hmm.
2: Of iets dergelijks, wat brandbaar is.
1: Mm-hmm.
2: Ik zet ook altijd, als het zon op het raam staat, dan doe ik er iets voor het glas.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Ook dat is gevaarlijk.
1: We moeten echt
2: huisbrand op
1: inderdaad extra scherp daarop zijn. En als je dus glas in de natuur ziet liggen, even wat zand eroverheen zou misschien ook wel helpen.
2: Zand eroverheen of als je het mee kan nemen, neem het mee.
1: Ja, Kobi, dank je wel. Ik denk dat jij inspiratiebron bent tot bellers, want ik heb meer telefoontjes. Dus ik hang even op met jou en ik neem de volgende aan, ja?
2: Goed zo.
1: Dank je wel, hè. Doeg.
2: Ja, doeg, Anouk.
1: Goedemiddag met Anouk.
4: Goedemiddag, met Agnes Dekker uit Amsterdam.
1: Dag Agnes.
4: Ik had ook een hele goede tip.
1: Ja.
4: Want ik woon op een woon-werkboerderij in Amsterdam.
1: Ja.
4: En ik heb potjes in mijn tuin staan met water erin.
1: Oh ja, dat je die al klaar hebt staan.
4: Ja, en daar doe ik dan mijn sigaretten in.
1: Ja.
4: En ik gooi ze dan, als ze goed uit zijn, gooi ik ze altijd even leeg in een groene vuilniszak.
1: Ja, inderdaad. Goed nat maken. Hey, ja. Agnes, ook dankjewel voor het bellen, hè. Je leest er meer over op onze site natuurlijk, rtvdrenthe.nl. Daar lees je alles over de brand. En die brandlucht die dus vanuit Limburg

0: Tom Jones en She's a Lady op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Onze grand lady Ellie Smit is on tour vandaag. Ze komt echt overal. Maar waar sta je nu, El?
3: Hoi Anouk, ik sta in de Onlan, vlakbij de Utkikpas, die grote toren. En ik sta hier met Hilde de Bruin van Into Nature. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, afgelopen weekend is Into Nature weer van start gegaan. Kun je even voor de mensen dus uitleggen wat het precies is?
4: Nou, Into Nature is een organisatie die hedendaagse kunstprojecten organiseert in het Drentse landschap.
3: Nou, dat is kort maar krachtig. En dat is, wat voor project moet ik dan aan denken?
4: Ja, dat is heel verschillend. We hebben nu een hele grote tentoonstelling, Haunted by Waters, in het Engels de titel, omdat er allemaal kunstenaars uit binnen- en buitenland aan deelnemen. En die maken heel uiteenlopend werk, van sculpturen tot video, tot landschapsingrepen, architecturale constructies. Ja, bedenk het maar.
3: Als het allemaal maar te maken heeft met...
4: Ja, het landschap zelf, de kunstenaars worden echt specifiek uitgenodigd om te reageren, in dit geval op het landschap van de Onlanden.
3: Hoe weten ze dan hoe het er hieruit zit?
4: Ja, we laten ze op bezoek komen.
3: Oh, kijk aan!
4: Ja, soms al wel anderhalf jaar van tevoren. En dan gaan ze nadenken, dan geven ze heel veel informatie. We organiseren ook avonden in het dorpshuis met sommige kunstenaars. Waarin ze dan een bepaald onderwerp graag verder willen bespreken. Dan nodigen we dan experts en de mensen die in de omgeving wonen bij uit. Dat is heel erg leuk.
3: Het is, er zit veel voorbereiding aan.
4: Ja, het is een enorme voorbereiding. Want anders dan krijg je natuurlijk kunstwerken die niet zo mooi op het landschap ingaan als dat je graag zou willen.
3: Nou heb je hier een hele route samensteld. Is die route dan al bekend voordat, op het moment dat de kunstenaars hier komen?
4: Ja, een beetje van allebei. Voor een deel weet je welke plekken je sowieso waarschijnlijk wel gaat gebruiken. En voor een deel moet zich dat dan gedurende het proces een beetje zetten. Ligt ook heel erg aan hoe de relatie zich ontwikkelt met natuurbeheerders en andere betrokkenen.
3: Nou staan we hier voor één van de kunstwerken. Wat is dit? Wat zien we hier, Hilde?
4: Ja, we zien hier een heel bijzonder kunstwerk. Dat is van een kunstenaar van een Maya-volk. Die zijn er gewoon nog. En die proberen ook hun nog steeds bestaande cultuur uit te dragen. Hij heet Manuel Chavajay. En hij is hier op uitnodiging van Eva Posas uit Mexico. Die zelf ook weer van een bepaalde inheemse bevolking is. En we hadden nooit met hem kunnen werken als zij er niet bij was. Want hij spreekt ook geen Engels. Hij heeft een voorouderlijk dankbaarheidspaviljoen gemaakt. Want toen hij hier op bezoek was, viel hem vooral op dat wij het water zo enorm proberen te beheersen. Dat ervaart hij vanuit zijn cultuur als bijna gewelddadig, zeg maar. Dat we niet op zachtmoedige manier met het water omgaan. Dus hij zei, dan moeten we nu eerst aan de aarde en het water hier onze dankbaarheid maar eens betonen. En dat doet hij met een grote architecturale constructie waar hij heel veel fruit in heeft gehangen. Dat langzaam mag vergaan hier.
3: Ja, ik zag al dat het een en het ander, bananen binnen, sinaasappels volgens mij, ananas. Maar die bananen, die beginnen natuurlijk nu al een beetje bruin te worden. Jullie staan er al vanaf afgelopen weekend. Dat is de bedoeling van het geheel?
4: Ja, in zijn eigen cultuur hebben ze een kalender die geloof ik uit 20 dagen bestaat. Is op de maan gebaseerd. En iedere 20e dag is een dankbaarheidsdag. En ze laten het dan ook altijd gewoon hangen en liggen, dat fruit. Wij zullen het in principe wel eens een keer vervangen, hoor.
3: Ja, want dit duurt iets langer dan 20 dagen.
4: Ja, inderdaad. Tot en met 25 oktober kan je deze bijzondere tentoonstelling nog bezoeken.
3: Hoe kun je die bezoeken? Kun je hier langs?
4: Nou, er zijn een heel aantal locaties. Kan je, als je weet waar ze zijn, dan fiets je er misschien gewoon zo langs. Of je loopt er langs. Maar het leukst en het uitgebreidst is het natuurlijk als je bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde. Of bij Wallhouse 2 in Groningen-Zuid. Een onderdeel van het Groningen Museum. Een routekaart en een gidsje koopt. En dan heb je alle uitleg. En de route voor je neus. En dan gaat het ook allemaal veel meer leven.
3: Ja, ik heb dit ding hier nou ook in de hang. Dit is echt een reisgidsje, heel uitgebreid. Met de route en met verhalen over de kunstenaars. Dus mensen, als je dit nou leuk vindt. Je kunt starten in Eelde bij Museum de Buitenplaats. Of in Groningen bij Woolhouse.
4: Ja, en dan is het belangrijk om nog te noemen dat in Eelde kan je alleen maar zo'n gidsje kopen. En dan kan je, maar daar is niet een kunstwerk van de route te zien. Kan je wel mooi beginnen als dat handig uitkomt. Maar in Groningen bij de Woolhouse, daar is ook meteen de eerste kunstenaar te zien.
3: Kijk eens aan, hoeveel kunstwerken staan er in totaal?
4: Er doen 12 kunstenaars aan mee, maar sommige hebben best wel uitgebreid werk.
3: Oké, okay, nou, dankjewel Hilde voor je uitleg. Vanaf nu dus tot en met 25 oktober Into Nature in de Onlan.
0: Hartstikke mooi. Ellie, dankjewel.
2: Anouk in de middag. Met Anouk Middel.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wie heeft de plek voor de stieren van Wouter? Hoor je meer over zometeen in de hulplijn.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar

0: Ik word lid van Max.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met

0: De Bee Gees en Tragedy op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Het is even over één en dus is de hulplijn geopend. En vandaag is die voor Wouter die ik aan de lijn heb. Wouter Waaier uit Zwolle. Goedemiddag, Wouter.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Want het gaat over jouw vier stieren waar jij een weide voor zoekt.
3: Ja, klopt. Ja, het zijn inmiddels ossen hoor, maar goed.
0: Oh, oké, okay, ossen. Maar ik denk dat we even bij het begin moeten beginnen. Hoe kom jij aan vier ossen?
3: Nou, mijn vader heeft een vleeskalverbedrijf. En ik ben inmiddels een aantal jaren veganist. En daarover hebben wij samen met NPO en Human een documentaire gemaakt. En daarin volgen we eigenlijk Liesje, dat is een van de ossen. En op een gegeven moment ben ik zo begaan geraakt met Liesje, dat ik dacht, ja, ik wil niet dat Liesje naar de slacht gaat. En Liesje stond in een hok met drie anderen, Herman, Pino en Bos. En toen dacht ik, ja, die moeten dan ook eigenlijk maar gered worden. Want ik had begrepen van een communicatiewetenschapper die ook meedeed met de documentaire, dat het vrienden voor het leven zijn. Ik dacht, nou ja, dan allemaal maar.
0: En toen heb jij Liesje, Herman, Pino en Bos geadopteerd.
3: Ja, klopt. Ja, ja, middels een inzamelingsactie hebben we bijna 30.000 euro opgehaald.
0: En waarom zoek je nu dan een weide voor die vier? Wat heb je al die tijd met ze gedaan?
3: Nou, ik ben al een tijdje op zoek. Ik ben dus al heel lang aan het zoeken. En het lukt gewoon nog niet echt. Het is heel moeilijk. Het land is schaars. Ik kom gewoon heel veel struikelblokken tegen, waardoor het nog niet helemaal lukt.
0: Maar waar zijn ze nu dan?
3: Ze staan nog bij mijn vader in het hok. En dat is een hok van gewoon een standaard kalverhok van 3x3. Ja, dat is, vind ik wel een beetje krap. Dus ik wil ze heel graag in een wei hebben.
0: Ja, dat snap ik. En vandaar dus een oproep nu om Radio Drenthe. Jij woont in Zwolle, maar je zoekt ook in Zuid-Drenthe een plek.
3: Zeker, als het maximaal een uurtje rijden van Zwolle is, zodat ik ze gewoon dagelijks kan opzoeken en verzorgen, dan kan dat ook in Drenthe zijn.
0: Ja, wat voor grootte heb je nodig?
3: Ja, het liefst 2 hectare. Maar als er iets is wat kleiner is, is dat ook zeker welkom. In ieder geval voor tijdelijk misschien. Maar mijn voorkeur heeft 2 hectare. Dat er bijvoorbeeld ook een schuilstal op staat of erop gezet mag worden. En een weiland met wat beschutting in de vorm van bomen. Zodat ze, als het zo heet weer is, zoals nu ook de schaduw kunnen opzoeken.
0: Ja, oké. Okay, dus even concreet. Jij zoekt ongeveer 2 hectare in Zuid-Drenthe. Het liefst een beetje beschut voor Liesje, Herman, Pino en Bos. Bos, verstond ik goed, hè? Ja,
3: ja, klopt, ja.
0: Oké, okay, als de mensen nu luisteren, hoe gaat dat in zijn werk? Ben jij te benaderen ergens online? Of zullen we dat via RTV Drenthe laten lopen?
3: Dat mag ook, maar ze kunnen me ook opzoeken op mijn Instagram-account. Dat is gewoon Wouter Waaier. Waaier is met 2 A's en een Y. Ja. En dan ben ik heel makkelijk te vinden. Er staat een e-mailadres ook wel. En als ze dat niet kunnen vinden, dan mogen ze jullie een mailtje sturen. En dan zal het ook op bij mij terechtkomen.
0: Oké, okay. Op zoek naar 2 hectare weide voor 4 ossen. Wouter, ik hoop dat het lukt. Hou je me op de hoogte?
3: Doe ik.
0: Oké, okay. Succes.
3: Hey, dankjewel. Hoi.

0: Studio van Phil Collins. En daarvoor hoorde je Robert van Hemert met Zandloopster op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: Ja, en nu gaan we die playlist een beetje loslaten. Want wat wordt de laatste plaats even voor tweeën? Ik heb nog geen idee.
2: Ik ook niet, Anouk.
0: Het leukste, altijd. Wij lanceren altijd rond dit tijdstip een thema. En dan zoeken we daar passende muziek bij. En dan hopen we op heel veel suggesties. En die gaan we allemaal noteren. En dan zoeken we uiteindelijk 26 van die suggesties uit. En daar koppelen we dan een letter van het alfabet aan. En dan even voor tweeën pakken we het grote rad met het alfabet erbij. En dan ga jij er een beste slinger aan geven. Kijken waar die stoppen. Welke letter en welk liedje we erachter hebben gezet. En die gaan we dan draaien.
2: Ja, zo is dat het lot of eigenlijk het rad bepaald. Ja. Maar je kunt dat rad natuurlijk wel een beetje beïnvloeden. Ja. Door jouw liedje door te geven.
0: Ja, met lekkere muziek. We zijn vandaag op zoek naar liedjes waarin een groente of een fruit bezongen wordt. En ja. Waarom doen we dat?
2: Ja, dat is wel bijzonder nieuws van gisteren op de A37 bij Nieuwland. Is daar namelijk een vrachtwagen, een lading wortels verloren. Dus het was ja een enorme oranje boel daar op de weg.
0: Ja.
2: En dat was al sowieso een leuke aanleiding om liedjes over groenten te zoeken. Toen dacht ik, ja, het is natuurlijk ook gewoon komkommertijd, Anouk.
0: Ja.
2: Laten we eerlijk zijn, hè, er gebeurt zeker wel wat nieuws. Maar het is wel een wat rustigere periode nieuwstechnisch. Dan noem je komkommertijd. Ook zo'n, ja, is komkommer groente of fruit? Daar kunnen we ook over discussiëren, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval ook een leuke reden voor de slingerplaat. Of een leuke aanleiding.
0: Wij dachten, kom maar door met de liedjes over groenten en fruit. Als jij een leuke weet, 0592 33 11 88. Je kan hem appen, je liedje doorgeven, je kan hem doorbellen. Dat kan op allerlei manieren dus. En dan gaan wij de 26 liedjes noteren. 0592 33 11 88. Nou, u roept wij draaien is het een beetje, want ik zie dat er al gebeld wordt. Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag met Agnes.
0: Nou, alweer Agnes.
3: Ja.
0: Nou, je hebt een hotline. Heb je ons in je voorkeurstoets geprogrammeerd?
3: Ja.
0: Nou, dat is handig. Welk liedje kan ik noteren?
3: André van Duinen met grote bloemkolen.
0: Natuurlijk, grote bloemkolen. En jij bent de allereerste, dus welke letter wil je hebben?
3: Dan wil ik graag de letter A van Agnes.
0: De A van Agnes, genoteerd. Dankjewel. Doei. 0592 33 11 88. Nou, we gaan nog eens even kijken welke we nog meer kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
4: Met Rika van der Meer.
0: Dag Rika, zeg het eens.
4: Nou, ik geloof al dat Lidie van Ria Volk is van de preetjes op de deetjes en van alles op de bullen. Zo wel, ik kan niet zo goed op de titel komen. Niet.
0: Ja, liefde van de man gaat door de maag, die bedoel je, hè?
4: Juist hem.
0: Zet ik erbij, dankjewel.
4: Hey, oké. Okay.
0: Doei. Hoi met Anouk.
5: Dag Anouk met Lorenzo.
0: Hallo Lorenzo, zeg het eens.
5: Ik zat te denken aan de bananenlied van de boswachters.
0: Ach ja, tuurlijk, bananen. Die worden ook bezongen. Dankjewel. Doei.
5: Ja, oké, okay, hoi.
0: Hoi met Anouk.
6: Johan.
0: Dag Johan.
6: Hey. Ik heb daar zijn de appeltjes van oranje weer.
0: Ja, wij hebben ze toch goed.
6: Van Praag.
0: Goed in groente en fruit. Wat is jouw lievelingsgroente of fruit, Johan?
6: Oh, nou, appels vind ik lekker, bananen vind ik lekker.
0: Ja. Nou, dan zetten we die in ieder geval op het rad. Hey, dankjewel, hè.
6: Ja, alsjeblieft.
0: Doei. Nou, dat gaat wel goed komen, Ruben. Zie je dat?
2: Ja, dat gaat als een trein, hè? Ongelooflijk.
0: Mooi, man. 0592 33 11 88. Kom maar door. Liedjes waarin een groente of een fruitsoort bezongen wordt. We zijn op zoek naar in ieder geval 26 verschillende groenten of fruitsoorten. Je kan nu appen of bellen.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Exact 1:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren.
5: Anouk, goedemiddag. De gevolgen van de natuurbrand in Noord-Limburg zijn ook in Drenthe merkbaar. De veiligheidsregio Drenthe krijgt vanuit de hele provincie meldingen van een brandlucht. Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe over die brand in Limburg.
6: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
5: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard of echt heel veel rook zien, niet alleen bij het ruiken van rook. Vanuit Drenthe is er ook materieel naar Limburg gestuurd om daar te helpen met het bestrijden van die natuurbrand.
6: Er komt een verzoek voor bijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment hebben we gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton. Dat zijn twee tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei twee voertuigen die kant op sturen om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
5: Al dus Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe. En ook in Drenthe hebben we last van droogte en de bijkomende risico's. Gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. En die brand in de buurt van Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. Ook die branden zijn allemaal onder controle. De bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinema's wordt de nieuwe beheerder daar. In januari werd bekend dat de huidige exploitant VU uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. En vanaf september gaat het dan opnieuw open. Tot zover het nieuws. Meer lees je op onze website en in onze gratis app.
4: Dankjewel, Ruben. Het weer nog even, Greta Spanenburg.
7: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm, met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten. En vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Anouk in de middag.

Johnny Cash en A Thing Called Love. Een tijdje terug organiseerden wij het Songfestival Drenthe en toen deden deze mannen mee.

0: Ze wonnen niet, maar ze maakten wel een knijterlekker liedje. Goed op hoe van Kieke San.
1: De slingerplaat.
0: Dennis Hendricks ging er met de titel vandoor. 3 keer deed hij mee aan het Songfestival Drenthe. En de 3e keer, dat was dit jaar, ging hij met de titel er vandoor. Jongen, Ruben, zijn we bij?
2: Nou ja, het is niet bij te benen, zeg hé. Ongelooflijk.
0: Bijna niet, hè. Wij zijn op zoek naar liedjes waarin een groentesoort of een fruitsoort bezongen wordt. En dat heeft een beetje met de periode te maken. De zomerperiode is qua journalistiek hoogstandjes vaak een beetje komkommertijd, zo wordt dat genoemd. Nou gebeurt er meer dan genoeg, laten we dat voorop stellen. Maar dat is een beetje vakjargon. Oh, het is komkommertijd.
2: Ja.
0: Gisteren bij ons, in één keer, ik weet het niet meer zo uit mijn hoofd, maar ja, was het niet de A37?
2: Ja, op de A37 bij Nieuwlanden is gistermiddag een vrachtwagen een lading wortels verloren. Nou, ja. Je kunt je een beetje voorstellen hoe dat eruit heeft gezien.
0: Ja.
2: Het was één grote oranje drek eigenlijk, ja. Op het wegdek daar.
0: Ja.
2: Ik las het artikel bij ons op de website en er stond van creatief van de redacteur die zei dat ze daar pintjes hadden gezweet om het allemaal op te ruimen.
0: Oh, ja,
2: dat,
0: heel creatief.
2: Ja, dat vind ik goed.
0: Maar toen dachten wij, hey, komkommers en pintjes, wij gaan vandaag gewoon in de slingerplaat op zoek naar liedjes waarin een groente of een fruitsoort bezongen wordt. Nou, dat hebben we geweten, want we worden echt overspoeld met reacties. En Agnes was de eerste. En altijd als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook een letter kiezen op het grote rad, want we hebben 26 plekjes te vergeven. En de A is nu al bezet, want Agnes gaf André van Duin met grote bloemkolen door. En die kwam later ook nog veelvuldig binnen. Dus die zetten we sowieso op het rad onder de letter A. Maar mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik weet ook al eentje. 0592-3311-88. Kom maar door. Goedemiddag met Roek.
3: Heine Hut, goedemiddag in Halderwijk.
0: Hallo meneer Hut, hoe maakt u het?
3: Heel goed, mooi weer. Wat willen mensen nog meer?
0: Nou, onderweg hoor ik, of niet?
3: Ja, ik ben onderweg. Hey, ik weet of er een band, de band Grapefruit.
0: Grapefruit, ja zeker. Maar doen we dat ook? Ja, wel hè?
2: Ja, grapefruit toch?
0: Ja,
2: ja, dat is gewoon een fruitsoort.
0: Nee, maar qua band bedoel ik, wordt niet bezongen.
2: Oh, zo. Ja, nee, vind ik wel goedgekeurd.
0: Heb je een favoriet dan Heine?
3: Nee, dat was Grapefruit Deep Water van Grapefruit.
0: Oh ja.
3: De nummer. Wat, ja. Jij bedoelt het nummer, wat voor favoriet nummer ik heb?
0: Ja.
3: Ja, Deep Water van Grapefruit.
0: Lekker, zet ik erbij. Dankjewel Heine, goede reis nog.
3: Doei, doei. Doei.
0: Ja, hele verschillende suggesties krijgen we binnen. Want Jarino dacht bijvoorbeeld aan deze.
4: Jij komt niet aan mijn komkommetje. Ja, jij blijft van mijn snijboon af. Jij
5: komt niet aan mijn komkommetje. Jij
0: blijft van mijn snijboon af. Ik moet er ook altijd aan denken. Als we het over komkommers hebben, dan die moet erop. Vind je niet?
2: Harma, die kwam eentje die zeker ook niet mag ontbreken. Namelijk deze van Daniel Loos.
6: Er komt best veel appels aan. Er komt best veel appels aan. Zoeden we de appelmoes doorheen die
0: gaan. Ja, die zetten we erbij. Maar deze ook, want die komt zo vaak binnen. En zo krijg je weer een heel gevarieerd rad.
2: Ja, mooi hè? Ja, Strawberry Fields Forever van de Beatles. Ja, Nine, die kwam met een goede muzieksmaak. Die kwam met deze van Harry Styles. Wow.

0: in de bodem, lawaai.
1: Ali en Jolanda, en ik vergeet heel veel namen, die kwamen met dit liedje. Dus ik zei het al, een gevarieerd rad. Nou, als we deze naast Harry Styles zetten, dan komen we er wel.
2: Is toch nooit vertoond op de radio, denk ik, die twee naast elkaar. Lorenzo, we hadden hem al even aan de lijn. Hij en vele anderen kwamen met deze van de Boswachters.
3: En de baas zei ja, ik heb geen bananen.
1: Henny gaat voor deze.

0: Tree.
1: Nou, verfrissend, hè?
0: Nog eentje om het af te leren?
1: Ja, die van Honey, die kwam met Ede Staal en Mien Toentje.
2: Mien Wijkschildeboom, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed naar binnen.
1: Ja, de hele schijf van vijf komt vandaag voorbij in de stingerplaat, hè?
0: Ja, en de telefoon blijft maar gaan. En de app zie ik ook allemaal suggesties binnenkomen. We hebben genoeg, hè? Zullen we de lijnen sluiten bij deze?
1: Ja, het is, we kunnen wel drie alfabetten, geen woord denk ik, alfabetjes volvullen met liedjes. Ja.
0: Ja, wij sluiten de lijnen. Dank voor alle suggesties. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. En dat doen we zo gevarieerd mogelijk, zodat we... Ja, ons laten verrassen wat dan het eindliedje wordt even voor tweeën. Dank voor alle suggesties die al zijn binnengekomen. Dit is Sister Fletch voor nu.

0: All American Girls van Sister Sledge.
1: De slingerplaat.
2: Ja, het maakt niet uit wat jij zo meteen draait, Ruben. Het wordt sowieso een leuk liedje.
3: Ja, dat is een zekerheid. De hopen binnengekomen. We hebben ze allemaal aan een letter geplakt. Tenminste, het waren meer dan 26 inzendingen, kan ik zeggen. Dus we hebben een selectie moeten maken. We hebben ons best gedaan om dat een beetje bij te houden, Anouk. En het alfabet draait zich af. En dan zie ik hier de letter A. Oeh, dan moet ik even kijken. Dat was het liedje dat was doorgebeld door Agnes, hè? Die van André van Duin en Grote Bloemkolen.
2: Ja. Zet jij hem in?
3: Ja, hoe gaat hij ook alweer? Oh, jongens, even kijken.
4: Hele grote bloemkolen. Nee, maar die heb ik niet hier.
3: Heb je die niet? Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
3: Ja, dan kan ik even zo doen. Dan krijg ik ruzie met Agnes. Maar ik denk dat ik even kijken. Ja, dit is wel een beetje tegen de spelregels. Maar ja, als jij hem niet kan draaien, ja, dan hebben we kunnen hem moeilijk zelf gaan zingen. Dat lijkt me ook niet handig. De D kom ik dan op uit. Ja, we omzeilen een beetje de regels vandaan.
2: Agnes, als je nu luistert, ik ga hem voor je opzoeken. Ik ga hem echt voor je opzoeken, maar ik heb hem dus nu niet zo 1, 2, 3... ja, is mijn schuld hoor, klaarstaan. Dus je houdt hem voor mij te goed. Ik zie de letter D.
3: Ja, dat is
2: en dat is dan wel de suggestie die meerdere keren is binnengekomen. Een lekkere klassieker.
1: De slingerplaat.
2: Ja, die kan ik wel wegdraaien. Dat zijn de aardbeien. Strawberry Fields Forever van de Beatles. Agnes, hij komt eraan hoor, echt.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse.

0: Culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen: uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.

De grote bloemkolen. Dank voor alle suggesties weer die binnen zijn gekomen. Het is echt een waar feestje om al die liedjes dan te mogen ontdekken. Liedjes over groente en fruit, daar waren we vandaag naar op zoek. Morgen weer een nieuw thema rondom de slingerplaat. Gewoon weer wat leuks bedenken. Het is 2:05. Fijn dat je luistert naar Radio Drenthe. Zometeen gaan we weer prijzen weggeven, want hij staat al te shinen daar in de hoek. Dat is geen goed Drenthe, maar je snapt het. Te glimmen in ieder geval, met al die balletjes erin. De grote tombola van RTV Drenthe. Tientje of tombola gaan we zo spelen. Nou ja, en jij maakt kans op een prijs zometeen.

0: eens een keer wat mee. Lange titels. Als slingerplaat, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, spreek deze maar eens even vlekloos uit, Anouk.
0: Ga ik niet doen. Vriendje of tombola. Want het is hoogste tijd om prijzen weg te geven. Man, wat de dikke prijzen zijn er vandaag al uitgegaan.
1: Ja, een dinerbon voor een restaurant in Zuid-Laren. En een horloge uit mijn hoofd.
0: Ja, dat zijn onder andere prijzen die te winnen zijn hier bij Tientje of Tombola. De Tombola is gevuld met grote prijzen, maar ook met wat kleinere prijzen. Er zitten ook sleutelhangers in, stickerpakketten en nou ja, weet ik veel wat nog meer. Allemaal kleinere prijzen, maar ook leuk om te hebben.
1: Absoluut, absoluut. Ja, wat zijn eigenlijk ook zeggen bij een gemiddelde reclame over beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hè?
0: En die grote hoofdprijs zit er ook nog in. Hè?
1: Dat is waar, de helikoptervlucht
0: ja,
1: voor twee personen.
0: Wil jij daar kans op maken? Doe dan nu even je radio wat harder. En pak de telefoon om zometeen 0592 3311 te bellen. Als je het antwoord door wil geven. Want dan maak je dus kans op een van die prijzen. Of je kiest voor zekerheid en je zegt, ja dag, ik weet niet wat eruit komt. Maak mij maar een tientje over. Dat kan ja, natuurlijk ook.
1: Kan ook. Is wel het minst populaire antwoord.
0: Maar mag ook,
1: mag hè? Ook
0: eigen
1: zeker,
0: keuze.
1: Ja.
0: Jij hebt de vraag voor je neus. Zullen we maar lanceren?
1: Ja, de instapvraag, zoals we dit noemen. Een van de mooiste dorpjes in Drenthe is misschien wel Oude Molen. Natuurlijk staat er ook een Oude Molen in Oude Molen. Maar hoe heet die molen?
0: Als je dat weet, kan je nu bellen. 0592 33 11 88.

0: The Eagles and Take It Easy. Vriendje of tombola. Nou, en met dit weer moet je het ook een beetje rustig aan doen, hè? Even kijken of Michel dat ook doet. Goedemiddag, Michel.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, maak jij je ook niet te druk vandaag?
1: Nee, het is veel te warm om druk te maken.
0: Vind ik ook. Wat doe je dan de hele dag?
1: Ik ben een beetje mijn Pokémon-kaarten aan het sorteren.
0: Oh joh, verzamel je Pokémon-kaarten?
1: Ja, een beetje gewoon standaard, gewoon goedkope kaartjes.
0: En dat is een hele wereld op zich toch, dat verzamelen van?
1: Ja, er zijn heel veel beurzen en zo waar je heen kan en je kunt van alles verzamelen. Maar er zijn ook hele dure kaarten bij, dat is ook wel iets.
0: En hoeveel heb jij er?
1: Ik heb heel veel kaarten, maar dat zijn allemaal kaarten van 2-3 cent denk ik. Ik denk een stuk of 8 à 10.000 heb.
0: Oh nee! Ja, die zijn allemaal door je handen gegaan. Ja. Oh, dat is niet normaal meer, joh. Wanneer ben je ermee begonnen dan, met verzamelen van Pokémon-kaarten?
1: Ik heb een poosje laten liggen. Ik heb mijn broer van alles overgenomen. En ik ben nu sinds 2016 of 2017 weer mee begonnen.
0: Ja, maar je gaat wel naar die beurzen ook en zo?
1: Ja, joh, af en toe, maar ik koop bijna nooit wat.
0: Maar je krijgt nog wel steeds nieuwe?
1: Nee, niet meer. Ik heb nu gewoon verzameling die ik nodig ben. En voor de rest, ik kijk een beetje, maar ik koop niet zoveel meer.
0: Oh, heb je ook een favoriete kaart?
1: Oeh, ja, dat is een lastige vraag. Ik heb er meerdere, dus.
0: Oh ja? Ik heb geen idee. Voor mij zijn ze gewoon allemaal bont en geel. Maar dan bagatelliseer ik dat waarschijnlijk.
1: De meeste zijn geel, de anderen zijn rood, de anderen zijn groen. Dus allemaal verschillende kleuren.
0: Ik heb er helemaal geen verstand van.
2: Nee, voor zover ik wist, inderdaad zijn de Pokémon kaarten inderdaad wat je zegt. Blauw met geel, en dat is het wel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar dat is dus niet zo. Okay.
0: Maar jij zegt een paar cent. Maar wat is jouw duurste kaart dan?
1: Oh, ik denk misschien een eurotje of 30 of zo, 40. Ik ben niet zo van de hele dure kaarten.
0: Nou, dat vind ik al best wel aan de prijs.
2: Voor een stukje karton?
1: Ja. Ja, de duurste kaarten die is laatst verkocht voor $14 miljoen of zo, volgens mij. Dus,
0: jij deed niet mee met die veiling.
1: Nee.
0: Ach, joh. Hey, Michel, jij luisterde naar Radio Drenthe. Of had je TV Drenthe erbij aanstaan?
1: Nee, RTV Drenthe.
0: RTV Drenthe, ja, Radio Drenthe. Daar hoorde jij Ruben een vraag stellen. Een van de mooiste dorpjes in Drenthe is misschien wel Oude Molen. Oh, ik heb helemaal niet gevraagd waar jij vandaan komt.
1: Buinenveen,
0: ook mooi. Maar Oude Molen is ook prachtig. Daar staat ook een Oude
1: Zeker.
0: Molen. Hoe heet die Oude Molen?
1: De Zwaanwiel.
0: Wist jij dat, Michel?
1: Mijn vader die vertelde mij dat. En mijn vader zei, je moet bellen.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: En mijn vader kwam er niet doorheen. Dus,
0: Nou, jij wel. Dat heb je goed gedaan, joh. Jij hebt al prijs. Ik kan nu zeggen, we maken een tientje naar je over. Of je zegt, laat Ruben maar een slinger aan die tombola geven. En dan ga ik eens even kijken wat voor prijs eruit rolt.
1: We gaan gewoon voor de gok. We gaan voor de tombola.
0: Ja, dat hoopt jij al, hè, Ruben?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan gaat Ruben nu van zijn plekje. En dan gaat hij... naar de tombola staan. Of bij de tombola staan. Dan heb je een andere microfoon voor nodig. Die heb je inmiddels ook.
2: Zeker,
0: hè?
2: Die heb ik ook. Het is ongekend. We gaan hartstikke goed. Nou, daar komt hij. Geel met oranje. Ik weet niet of je een Pokémon kaart hebt in die kleur. Doet er ook niet toe. Het balletje is wel die kleur. Oh nee, hij is helemaal rood. Sorry. Mooi. RTV Drenthe rood. Wat zit daar dan in? Nou, gaan we hoor. Een paar prachtige... Oh nee, een koekblik. Ja, sorry. Er passen ongetwijfeld ook wel een paar Pokémon-kaarten in.
0: Dat denk ik ook wel. Ja, ik ook. Oh man, fantastisch. Hey, blijf even aan de lijn. Je hebt dus dat mooie, echte, unieke RTV Drenthe koekjesblik gewonnen.
1: Ja.
0: Ga je dat delen met je vader? Of ga je hem inderdaad voor je eigen persoonlijke verzameling?
1: Nee, met mijn vader samen.
0: Oh, goed zo. Nou, gefeliciteerd en heb nog een fijne dag dan. Groetjes daar in Buinenveen. Doei!

Leo Moorman met zijn plattelandsgevoel. Michel Oltens uit Buinerveen. Zat gewoon een beetje RTV Drenthe te luisteren en dacht, hey, ik doe mee met Tientje of Tombola en won een prachtige, unieke RTV Drenthe koekjesblik. Vanmiddag spelen we het nog een keer bij René.

0: Met een how do you do. Bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
0: 3 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
6: Goedemiddag. De gevolgen van de natuurbrand in Noord-Limburg zijn ook in Drenthe merkbaar. De veiligheidsregio Drenthe krijgt vanuit de hele provincie meldingen van een brandlucht. Je hoort Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe over die brand in Limburg.
7: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
6: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard of heel veel rook zien. Niet alleen bij het ruiken van rook. Vanuit Drenthe is er ook materieel naar Limburg gestuurd om daar te helpen met het bestrijden van die natuurbrand.
7: Er komt een verzoek vanuit voorbijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment zijn we wel gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton. Dat zijn twee tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei twee voertuigen die kant op sturen. Om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
6: Aldus Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe. Tegen een 60-jarige man uit Coevorden is door het Openbaar Ministerie 5 jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van verkrachting, het maken en bezitten van kinderporno, sekschatten met minderjarigen en het aandringen op seksafspraken. De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht toen een moeder op de telefoon van haar 16-jarige zoon talloze seksueel getinte berichten vond. Zij stapte daarop vervolgens naar de politie. Het OM stelt nu dat de jongen vanaf zijn 16e langere tijd seksueel is misbruikt. Enkele weken nadat de moeder naar de politie stapte, werd de man uit Coevorden aangehouden. Op zijn telefoon vond de politie vervolgens ook seksueel getinte gesprekken met een 15-jarige jongen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En de bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinema's wordt de nieuwe beheerder. In januari werd bekend dat de huidige exploitant VU uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. Vanaf half september gaat de bioscoop opnieuw open. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
0: Ruud, dankjewel. Het weer nog, Greta Spannenburg.
8: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm, met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten. En vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
0: Ja, wandelen en fietsen in het Vochtelower Veen is anders dan anders deze dagen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast.
11: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden

0: hot chocolate and everyone's a winner. Als je dit hoort, dan weet je dat ik het over de natuur ga hebben. Dit is de bumper van Roeg. Ga je de komende tijd namelijk wandelen of fietsen in het Vochteloerveen, dan zie je dat de werkzaamheden weer zijn begonnen. Op meerdere plekken in het gebied is na een rustperiode van een half jaar het werk weer opgepakt met als doel herstel van het bijzondere natuurgebied. En iemand die daar alles over weet is Hanneke. Hanneke Wijnja, boswachter bij Natuurmonumenten. En ik heb Hanneke nu aan de telefoon. Goedemiddag, Hanneke.
1: Goedemiddag.
0: Wat voor werkzaamheden zijn dat? Wat gebeurt daar allemaal?
1: Nou, we zijn al enkele jaren bezig in het Vochteloerveen om de natuur te herstellen. Het Vochteloerveen is een groot hoogveengebied. En een van de belangrijkste dingen voor een hoogveengebied is regenwater. Het moet nat blijven. Eigenlijk constant een beetje gemiddeld dezelfde water, het waterpeil. Dat is belangrijk. Maar wat gebeurde er nou? Het water liep weg. En het veen verdroogde. Dus we zijn bezig met te zorgen dat we dat water vast kunnen houden. En dat doen we door het aanleggen en het herstellen van de kades in het gebied.
0: Wat doe je daarmee dan?
1: Die kades, dat zijn eigenlijk, kades die waren van hout. En die lagen door heel het gebied. En daarmee hielden wij het water binnen het gebied. Die houten kades, die waren eigenlijk kapot en die lekten. En die kades worden nu hersteld. En dat doen we nu door er zand en leem op te gooien. En dat blijft veel langer goed. En zo zorgen we dat het duurzaam behouden blijft, het Vochteloerveen.
0: Werkt het al?
1: Het werkt. Nou, en dat is het hele mooie. Want we zitten natuurlijk nu midden in een hele droge periode. Mm-hmm. En we zien op de plekken waar we de kades al hersteld hebben, dat het werkt, dat die gebieden nog best behoorlijk nat zijn.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dat is heel. Ja, het is natuurlijk helemaal niet goed dat het zo droog is. Maar het is wel hoopvol om te zien dat het werkt.
0: Dat dit wel effectief is, inderdaad.
1: Ja,
0: en hoe lang is dit dan, voordat je dit allemaal veranderd hebt?
1: Nou, we zijn er waarschijnlijk wel tot 2030 nog mee bezig.
0: Oh joh.
1: Ja, dat duurt. Het is een groot gebied. Het gaat om ruim 60 kilometer aan kades. En daarnaast doen we nog andere dingen. Doen we tegelijkertijd. We herstellen de heide op verschillende gebieden. En zo zijn we nog met andere werkzaamheden bezig. Maar die natuurherstelwerkzaamheden, dat duurt nog jaren.
0: Maar dat heeft nu een half jaar stilgelegen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, eerst vanwege het broedseizoen. Vanaf maart start het broedseizoen. En aansluitend hadden we de zomervakantie met de bouwvak. En nu de bouwvak, althans in de regio Noord, volgende week weer voorbij is, kunnen wij ook weer starten met de werkzaamheden.
0: Ah, en daar vinden we als recreant ook hinder van?
1: Nee, je ondervindt er niet veel hinder van. Misschien dat je wat horizonvervuiling meemaakt. Want ja, je ziet natuurlijk overal tranen en vrachtwagens. Dus ja, dat hoort eigenlijk natuurlijk niet thuis in een gebied waarvan je verwacht dat het uitgestrekt en leeg en rustig is.
0: Ja.
1: Dus in die zin kun je er hinder van ondervinden. Maar het gebied is heel goed toegankelijk op de fiets, wandelend. Dus je kunt er wel gewoon heerlijk recreëren.
0: Oh, mooi. Dus alle wandelroutes en fietsroutes en zo zijn ondanks de werkzaamheden gewoon begaanbaar?
1: Over het algemeen wel. En op die enkele plek waar dat niet zo is, daar hebben we heel duidelijk aangegeven hoe je even om kunt lopen.
0: Ja. Nou, ben je boswachter bij Natuurmonumenten. Jullie organiseren daar ook van alles, hè? Excursies en nog weer nieuwe wandelroutes. Wat is er nu allemaal te doen?
1: We hebben een kalender met excursies erop. We hebben voor de echte veenbeleving hebben wij iedere eerste weekend van de maand bieden wij een veenexcursie aan. Dan ga je met een gids, ga je een wandeling maken door het gebied en ga je echt het veenmos voelen en op zoek naar typische veensoorten. Dus dan krijg je echt een hele goede indruk van wat is hoogveen nou? En wat is er nou zo bijzonder aan dit gebied? Dus dat is ieder eerste weekend van de maand. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld twee weken, 15 augustus... hebben we ook nog een wandeling. Die gaat wat meer over de cultuurhistorie, over de geschiedenis van het Vochteloosveen, maar ook van Veenhuizen, het dorp, wat eigenlijk heel erg nauw verbonden is met het natuurgebied. En we hebben straks nog fietstochten in september door het Vochteloosveen. Daar kun je ook aan deelnemen. Later in oktober nog vogelexcursie. Dus we bieden verschillende types excursies.
0: Ja, heel veel te doen inderdaad. Ja. En dan moet ik me daarvoor inschrijven? Kan dat via de site of zo? Of kan ik gewoon dan op momenten aankomen?
1: We willen graag dat je je inschrijft. Dan weten wij ook hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. Mm-hmm. En dat kan via de website natuurmonumenten.nl. En ga dan even /Vochteloosveen. Dus zoek even heel specifiek op Vochteloosveen. En dan kom je wel op de pagina. En daar staat dan ook de agenda op.
0: Hartstikke goed.
1: En dan wijst het zichzelf wel.
0: Helemaal goed. Hanneke, dankjewel dat je dit even wilde vertellen. Fijne dag nog.
1: Graag gedaan.
0: Doei.
1: Tot ziens. Dag.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank

0: temperaturen worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Radio Drenthe.
8: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: 52 jaar geleden een grote hit, 1974 hebben we dan over. Het is diezelfde band van We Were All Wounded at Wounded Knee. En dit was die andere hit voor Redbone en Come and Get Your Love.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Het is een aangenaam begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Dinsdag 4 augustus op de kalender. En je bent weer buitengewoon welkom. Van harte welkom bij een tropisch radiouurtje, zou je kunnen zeggen. Och, je zult toch maar even lekker in de schaduw zitten, in de tuin of zo. Glaasje prik binnen handbereik. Misschien even een nootje of wat andere lekkers. En dan de radio er lekker bij aan. En je weet het, hè, als er vandaag rook uit de speakers van je radio komt, geen zorgen maken, dat komt allemaal uit Limburg. Dus dat kan verder geen kwaad. We zijn er weer klaar voor. Een uur bordevol pareltjes uit de 60s en de 70s met het komend uur rond.

En ook Supertramp komt langs. En The Shirts. Verder ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1970. Ik heb het hele Drentse Duizend-archief weer meegenomen. De jukebox gaan we zo meteen weer tevoorschijn rijden. Kortom, best wel weer een en ander te doen het komend uur.

Er waren twee punkbandjes in New York. En op een gegeven moment kwamen die een beetje samen en daaruit ontstond deze band. Ja, dit is nauwelijks meer punk te noemen. The Shirts en Tell Me Your Plans. En daarvoor ook nog de Spencer Davis Group en Keep On Running. 14 minuten over 3 is het daarmee geworden op de dinsdagmiddag. Het is op deze dag in 1961 dat de eerste foto's worden vrijgegeven van de opname van de bioscoopfilm The Young Ones. Een bioscoopfilm met Cliff Richard.

En Cliff Richard die zegt dat de opname voorspoedig verlopen en dat hij goed kan opschieten met zijn collega's Robert Morley en Carol Gray. En de film The Young Ones die zal uiteindelijk in december van het jaar 1961 in première gaan in het Warner Theater in Londen. En dan op deze dag in 1964 dan staan ZZ en de Maskers voor het eerst officieel op het podium. De Amsterdamse beatgroep verzorgt in het Koerhuis in Scheveningen het voorprogramma van Chubby Checker. Die ken je nog wel, hè, van The Twist. En ze kunnen het zo goed met elkaar vinden dat er zelfs een muzikale samenwerking uitrolt. Ze maken, ja, het wordt steeds gekker, een nieuwe versie van Katootje van Wim Sonneveld. En daar maken ze Kato from Volendam van. En Chubby Checker, die zingt hem in zijn versie van het Nederlands.

lollig is dit, hè? De koning van de twist, Chubby Checker, die gewoon Katootje in het Nederlands zingt. Dat gaat dan nog best wel aardig af ook. En dan in Engeland, daar wordt op deze dag in 1967 deze single van The Small Faces uitgebracht.

Itchy Cool Park wordt een grote hit. Zowel in Engeland als in Nederland bereikt hij de nummer 3 in de hitlijst. En het liedje gaat de geschiedenis in als een echte flower power klassieker. Gaan we naar deze dag in 1972. Dan verschijnt de debuutsingle van 10cc.

Ja, en deze debuutsingle Donna van 10cc wordt meteen een grote hit. Zowel in Groot-Brittannië als in Nederland haalt hij de tweede plaats in de hitparade. Ja, nog iets van deze dag in 1972. Dan gaat de film Superfly in première. Daarin speelt Ron O'Neill de drugsdealer Youngblood Priest uit de New Yorkse wijk Harlem. Hij wil zich uit het criminele circuit terugtrekken. Het is een low-budget film, maar hij zal uiteindelijk uitgroeien tot een echte kaskraker. En ook de titelsong van Curtis Mayfield, nou, dat wordt een grote hit.

Smoke on the Water gaat over het geruchtmakende optreden van Frank Zappa en de Mothers of Invention in december 1971 in het casino van Montreux, Zwitserland. Daar breekt dan brand uit en apparatuur ter waarde van $50.000 gaat in vlammen op en het casinogebouw brandt tot de grond toe af. Het was de bedoeling dat Deep Purple in dat casino het nieuwe album Machine Head zou gaan opnemen, maar ja, dat lukt dan dus niet meer. In plaats daarvan weten ze met het nodige kunst en vliegwerk de mobiele studio van de Rolling Stones in te huren en gaan ze opnemen in hun hotel. Nou, Smoke on the Water bereikt uiteindelijk de 12e plaats in de top 40. En over die top 40 gesproken, de top 40 geschiedenis in, dat is ook altijd fijn, hè? Ik heb vandaag het top 40 blaadje van deze week in 1970 meegenomen. Drie grote hits uit die top 40 lijst krijg je achter elkaar te horen. Met zometeen Nederlands Trots, The Golden Earring en Back Home. Ook nog Crosby, Stills, Nash en Young met hun opvoedkundige hit Teach Your Children. En eerst onvervalste nederpop van de Dizzy Mans Band. Dit is Ticket 2.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Het is zo goed als 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De rook van de natuurbrand in Limburg die is ook in Drenthe te ruiken. De meldkamer krijgt veel meldingen van een brandlucht in onze provincie. De veiligheidsregio Drenthe vraagt inwoners om daarom niet meer naar 112 te bellen. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 60-jarige man uit Coevorden. Hij wordt onder andere verdacht van verkrachting en het maken en bezitten van kinderporno. En de bioscoop in Hoogeveen maakt een doorstart. Luxor Cinema's wordt de nieuwe exploitant van de bioscoop. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Grieta Spannenburg.
5: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm, met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten. En vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: zijn. Zo van die zogenaamde classic albums. Van die albums die echt bijna iedereen in de platenkast heeft staan. Breakfast in America van Supertramp is daar zo'n voorbeeld van. En daar is dit prachtige nummer op terug te vinden. Goodbye Stranger. Ook nog Elvis Presley met His Latest Flame. En je hoort ook nog Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, hier bij Radio Drenthe beginnen de Drentse Doezend kriebels altijd al in de tweede helft van het jaar. In de zomerperiode al. Sterker nog, op de zaterdagmiddag dan loopt er al een paar weken een speciaal programma. Het beste van 5 jaar Drentse Doezend. Dat wordt gepresenteerd door Jeffrey Verdel. Die haalt daar dan wat opvallende zaken uit. Die zet dat dan op een rijtje. Die belt af en toe eens met een artiest. Hartstikke leuk. Zaterdagmiddag van 12 tot 2. En dan langzaam, heel langzaam maar zeker, beginnen we weer een beetje in de stemming te komen voor die eindejaarsperiode. Dat voelt nu nog heel ver weg, maar let maar op hoe snel het weer zover is. Nou ja, wat Jeffrey dus op zaterdagmiddag 2 uur lang doet, dat doe ik gewoon even 1 plaatje elke middag. Want ik heb hier dat Drentse Doezend archief ook volledig tot mijn beschikking. En dan haal ik daar gewoon af en toe eens even een mooi juweeltje uit. En vandaag is dat er eentje van The Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. Vaste waarde in onze eindejaarslijst. Maar wat mij betreft mag die wel wat hoger, hoor. Jongen, want in 2022 kwam hij voor het eerst in de lijst terecht op 838. Nou, dat houdt niet echt over. Het jaar daarna ging het al een stuk beter, naar 537. Dus toen zat de gang er lekker in. Alleen het jaar daarna, 2024, toen gleed hij weer een beetje naar zijn oude niveau. 817. En het afgelopen jaar nog wat verder naar beneden. 852. Nou, dat mag toch niet gebeuren dat hij er dit jaar misschien wel helemaal uitkukelt. Oh, hopelijk hoeft hij niet zo ver te komen. Nou, dat gaan we aan het eind van het jaar zien. Ik draai hem in elk geval nu nog een keertje. The Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother.

Nou, kon het zo snel even niet vinden, maar deze stond ongetwijfeld ook in de Drentse Duos het afgelopen jaar. Kan haast niet anders. En sowieso kan ik je daar beter voor verwijzen naar collega Jeffrey, die op zaterdagmiddag dus altijd present is met het programma Het Beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Nou, Neil Diamond met Cracklin Rosie, die zal daar wel ingestaan hebben. En dat gold in elk geval voor de klassieker, het meeste werk dat daarvoor zat van de Hollies. En he ain't heavy, he's my brother. Is hier eigenlijk gewoon elke dag een beetje Drentse Duizend, hè, op Radio Drenthe. Eigenlijk wel. Maar goed, dat sfeertje van dat einde jaar, dat is ook altijd wel lekker. Komt vanzelf weer. Voorlopig zitten we nog volop in een tropische dinsdag. Maar nu een beetje relaxen met deze van Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover.

0: and get yourself free.
1: Paul Simon, voor al je liefdesadvies, of beter gezegd, niet-liefdesadviezen. 50 Ways to Leave Your Lover. En daarmee fietsen we alweer richting het einde van dit jaren 60 en 70 uurtje. En dat betekent twee klassiekers uit onze jukebox. En daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar het jaar 1987. En dan denk je, hé, maar dat is gek. Dat heeft toch niks met de 60s en 70s te maken? Nou ja, ook weer wel. Want op deze dag in dat jaar komt de soundtrack uit van de film Dirty Dancing. Misschien wel de meest succesvolle film van dat jaar. Hè? Die dansfilm met de spannende avonturen van dansleraar Johnny en Baby op een zomerkamp in Amerika. Met daarin die legendarische uitspraak van dansleraar Johnny.
2: Nobody puts Baby in the corner.
1: Ja, dat hebben we allemaal wel eens gezegd. Hè? Nobody puts Baby in the corner. Maar goed, die soundtrack, daar gaat het over. Ja, daarop staan allerlei prachtige jaren 60 klassiekers. Twee delen verschijnen, want ja, er zit zoveel muziek in die film. En ja, ook die twee soundtrackdelen worden een gigantisch succes. Ik ga daar twee liedjes van draaien. Daarvoor gooi ik een muntje in de jukebox. Zometeen hoor je Be My Baby van de Ronettes. En eerst gaat de naald op de plaat voor de Contours. Dit is Do You Love Me.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: Kaapman in Pessen of Assen.
1: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: ja, helemaal non-stop is het niet. Ja, dan kun je beter Spotify aanzetten. Je wilt toch af en toe ook eens een beetje horen, hè, wat er gebeurd is in de wereld. En welke liedjes er worden gedraaid. Nou, in dit geval de Gibson Brothers en Non-Stop Dance.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 4:09 is het. Zometeen even schakelen met Ellie. Die is de hele dag al op jak. En die is een eindje de grens over. Ja, hoor je zo meteen meer over. Maar alles op zijn tijd. Eerst even dit. Ja, de dag is niet compleet.
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, dierennieuws. Uit Nieuw-Zeeland om precies te zijn. Het heeft 3 jaar geduurd, maar in Nieuw-Zeeland zijn de autoriteiten er eindelijk in geslaagd om een kat uit te schakelen die al 3 jaar lang allerlei zeldzame eenden opvrat. Ja, jongen. Ja, zo moet het een beetje gegaan zijn. In 2023 werd de kat voor het eerst gespot op Pururoa. Dat is een schiereiland bij Nieuw-Zeeland. Een lokale natuurbeheerder had even daarvoor 20 exemplaren van de zeldzame Pateke-eend uitgezet. Dat is een eend die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt. Nou, in de weken na het uitzetten van die eend werden meer dan 15 van die eendjes dood aangetroffen. Nou, er werden wildcamera's met nachtzicht geplaatst. Vallend werden ernaast gezet. Hielp allemaal niks. Maar de hoofdverdachte, die kat dus, die wist steeds heel listig uit handen van de autoriteiten te blijven. Tot nu. Ja, het is een beetje een morbide einde van dit verhaal. Het beest is gevangen en afgeschoten. Het is ook leuk dierennieuws dus wat dat betreft. Ja, voor die eenden weer wel. Nou goed. Gaan we even oversteken naar Wales. Daar heeft een man toegegeven. Nou, over morbide gesproken zeg. Het rolt hier net van de telex. Een man in Wales heeft toegegeven dat hij zijn moeder van bijna 89 bijna 3 jaar in een vriezer heeft bewaard. In de woonkamer van het huis waar hij met zijn moeder woonde. Nou, hij moet daarvoor nu 2 jaar en 4 maanden de cel in. Hoe kwam die zaak nou aan het licht? Nou, een huisarts die zocht contact met de vrouw, maar die werd door haar zoon tegengehouden. Die huisarts die vertrouwde het allemaal niet, trok aan de bel. De politie is vervolgens polshoogte gaan nemen en ja, daar troffen ze dus die diepvries aan met die overleden moeder daarin. Nou, vervolgens biechtte de man het hele verhaal op. Hij vertelde dat zijn moeder in maart 2023 al was overleden. En het lukte hem om de dood van zijn moeder al die tijd geheim te houden, doordat de twee al voor haar dood een teruggetrokken leven leidden. Jarenlang hadden de man de medicijnen van zijn moeder op en, ook niet onbelangrijk, hij streek bijna 100.000 euro op aan uitkeringen en pensioenen. Jongen, jongen, dan zit er wel een steekje los, hè. Zie je 3 jaar met je overleden moeder in huis. Een hele bijzondere uitvaart zal dat geworden zijn. Ja, alhoewel, dat is wel iets wat wel belangrijk is. En dat hebben we allemaal wel eens gedaan, hè. Een beetje nadenken over je, ja, over je eigen einde.
4: Nou, mijn eigen begrafenis, dat wordt het eerste feestje waarbij ik er geen reet om geef of mensen naar hun zin hebben of niet. Echt, dat, bij mijn begrafenis zie je mijn lijk in die kist liggen. Lig ik zo met mijn lijk, lig ik zo in die kist. En zie je naast die kist zie je een zuil staan, maar op een rode knop bovenop die zuil. En als iemand anders hoort zeggen dat hij er niks aan vindt, mag die eerste persoon meteen op die knop drukken. Komt mijn lijk omhoog uit die kist. En hoor je mijn stem over de boksen. Nou, dan flikker je toch een eind op. Daar heb ik zin in. Nou, en soms vind je dingetjes waar je troost uit putt. Gewoon dingetjes. Ik had laatst ook zo'n een Engelse tekst had ik ergens gelezen. Want dat is ook even. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go. You come and go. Karma, karma, karma, karma, karma, karma, chameleon.

0: Ja, ik had hier dolgraag even wat achtergrondinformatie bij willen geven, maar dat kun je natuurlijk beter aan de echte experts overlaten.
1: Culture Club, dat was een new wave band uit Londen met zanger Boy George. En de band verkocht 50 miljoen albums en dit komt van het album Colors by Numbers. En dit mogen we best een echte hit noemen. Culture Club, Karma Chameleon.
0: Dankjewel, Johan.
2: Op Chuck.
3: Met Ellie Smit.
0: Zijn we er helemaal bij, hè? En kunnen we met een gerust hart over naar Ellie. En Ellie, jij bent over de grub, begrijp ik, hè? In Slagharen. Ja, dan denk ik meteen, dat kan maar op één plek zijn, hè?
4: Ja, René, inderdaad. Ik ben bij Ponypark Slagharen, zoals het van het vroeger heette. Maar dat is niet meer zo'n goede middag, Cor Velting.
5: Dag Ellie, goedemiddag. Nee, het is geen Ponypark Slagharen meer.
4: Geen pony's meer te bekennen, hè?
5: Ik heb geen pony meer zien vandaag. Maar goed, we zijn in het attractiepark Slagharen. Ja.
4: Ja. Ja, eigenlijk spreken wij elkaar ieder jaar wel een keer. Want jullie organiseren ieder jaar een uitje voor mensen die niet te breed hebben, toch?
5: Ja, klopt. Dit is het 12e jaar dat wij dit als Stichting Actief Samenleven organiseren. En wij richten ons met name op gezinnen binnen de gemeente Hogeveen en de gemeente De Wollen, die gewoon toch enigszins met armoede te maken hebben. En die toch eens een keer op deze manier met ons mee kunnen voor een dagje uit naar een attractiepark.
4: En vandaag is dat het attractiepark in Slagharen. Jullie hebben wel de warmste dag goed gekozen. Dat was nog wel een beetje jammer, denk ik.
5: Ja, Fenna en ik, wij zijn goed in het regelen, in het plannen, het organiseren. Maar één ding hebben we gewoon niet in de hand. En dat is het weer. Voor de rest hebben we alles onder controle. Maar goed, dit, ja, het is warm.
4: Het is warm. Nou ja, nou wil iedereen zo meteen ook wel op tijd naar huis, denk ik.
5: Ja, ik denk op een gegeven moment, ja, we komen aan om 10:30 vanochtend. Kwart over 10, 10:30 waren we hier. Ja, en dan is het gewoon nog net te doen. Maar naarmate de dag vordert, ja, dan wordt het steeds wat warmer en wat warmer. Ja, en de kinderen raken toch wat moe en wat jengelig. En, ja, en
4: dan, het is kloor. Ze gaan zo meteen, staan ze allemaal in de bus en dan gaan ze naar huis. Jullie organiseren ieder jaar iets, ieder jaar ergens anders, hè?
5: Ja, wij proberen een beetje te roleren tussen de noordelijke attractieparken. Dus dat wil zeggen Appelscha, Duinenzaten. Vorig jaar zijn we met elkaar gesproken in Drouw in de Zand. Dat was ook een mooie uitzending. En Slagharen en Hellendoorn. Dat zijn eigenlijk de vier parken waar wij ieder jaar op bezoek gaan. Met name omdat de ritten met de bus dan ook die zijn te overzien. Ja. En dat is voor de kinderen dan ook nog goed te doen. Ja. En binnen een 30 minuten sta je weer op het stationsplein in Hogeveen.
4: Nou, is dit natuurlijk niet een dingetje wat mensen zomaar doen. Dit is voor ze speciaal georganiseerd. Zodat ook vooral de kinderen aan het einde van de vakantie ook leuk, met leuke verhalen naar school kunnen. Hè?
5: Ja, nou dat is onze achterliggende gedachte. Je hebt te maken met een groep kinderen die met name door de situatie thuis niet op vakantie kunnen. En daarom organiseren we meestal in de laatste week of in de ene laatste week voor de schoolvakantie organiseren we dit dagje uit, zodat ze straks op school in de kringgesprekken hebben ze gewoon ook een verhaal te vertellen. En ja, en dat is voor ons belangrijk, dat die kinderen die hier nu met ons mee zijn, dat die ook gewoon meetellen. En en voor heel vaak kinderen die gewoon dit soort dingen niet meer kunnen doen, ja, die komen toch in een soort van isolement terecht. Een stukje eenzaamheid.
4: Dat is wat het laatste wat je wilt, hè?
5: En dat is het laatste wat je wilt. Want waar andere kinderen vertellen op school, ik ben 3 weken met mijn ouders naar Spanje geweest, of ik ben in Italië geweest, of Oostenrijk, whatever. Maar deze kinderen, die zijn 6 weken thuis. En dan is het mooiste dat je gewoon zoveel gezinnen mee kunt nemen, dankzij, fondswerving, sponsoren. En dat is, dit kost nogal met elkaar wat.
4: Hoeveel gezinnen heen met hem?
5: Ik denk dat wij een kleine 70 gezinnen meegenomen hebben.
4: Oh joh!
5: Ja, en dat was goed eigenlijk voor 280 mensen in totaal. Nou, we hebben gisteren en eergisteren wat afzeggingen gehad, want dat hou je toch altijd. Maar al met al zijn we nu met een man of 260 zijn we vanmorgen aangekomen.
4: Hartstikke mooi. Nou, zometeen terug naar huis. Het volgende uitje voor volgend jaar al op de planning staan. Heb je al een idee?
5: Ja, we hebben eigenlijk wel een idee. Want we denken eigenlijk volgend jaar weer een bezoek te gaan brengen aan Duinenzaten in Appelscha. Dus dat staat eigenlijk een beetje hoog op de lijst.
4: Dan mag ik dan weer de grub over.
5: Dan mag jij weer de grub over. En je bent van harte welkom, Ellie.
4: Dankjewel, Cor. Nou, goede reis terug naar huis. En tot volgend jaar.
3: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
5: Het is zo'n beetje 16:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De eerder aangekondigde komst van indoor speeltuin Monkey Town naar Emmen gaat definitief niet door. Opmerkelijk is dat Monkey Town zelf zegt nooit plannen te hebben gehad voor een vestiging in Emmen. Justitie verdenkt Jennifer A. uit Emmen van het ronselen van haar minderjarige zoon voor het plaatsen van een explosief bij een woning in Haarlem. Ze blijft in ieder geval de komende 3 maanden vastzitten. En het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 60-jarige man uit Coevorden. Hij wordt onder andere verdacht van verkrachting en het maken en bezitten van kinderporno. Meer nieuws, vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. En dan naar Grieta Spannenburg voor het weer.
6: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten. En vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Jongen, jongen, en het is al zo warm. En dan ook nog die zweterige klanken van Barry White op de radio. But never, never gonna give you up. En ook nog PhD en I won't let you down.
1: Vriendje of tombola.
0: We gaan het weer spelen. Het allerleukste spelletje van de Drentse radio. Wat zeg ik? Misschien wel van de Nederlandse radio. Tientje of tombola, waarbij je in principe een tientje in de wacht kunt slepen. Dat is hartstikke leuk, want daar kun je vandaag de dag toch minimaal 2 softijsjes voor halen. Dat mag, dat kan. Het komt niet zo heel vaak voor dat mensen kiezen voor een tientje. Maar heel af en toe gebeurt het, als je echt het zekere voor het onzekere wil nemen. Maar ja, aan de andere kant, daar in de hoek van de studio, daar staat hij weer hoor. De tombola, oftewel de ballenmachine, gevuld met allerlei leuke prijzen. Ook een paar flauwekulprijzen, want we moeten natuurlijk wel een beetje de lol erin houden. Hè? Eerder vanmiddag bij Anouk bijvoorbeeld, toen ging er een koekblik uit. En dan kun je denken, hahaha, een koekblik? Nee, dat is een exclusief RTV Drenthe koekblik. Dus daar kun je op zondagochtend bij de koffievisite mee aankomen. Dat is niet zomaar iets hoor. En bij Judith vanochtend ging er een dameshorloge uit. En dat is ook geen kinderachtig ding. Gisteren ging er bij mij een herenhorloge uit. Nou, dat zijn zomaar wat zaken die uit die tombola tevoorschijn kunnen komen. Maar ja, voor hetzelfde geld is het ook een sticker of een balpen. Dat kan ook. Dat is dan een beetje aan jou om dat risico te nemen. En dat risico dat kun je nemen als je de uitzending weet te halen. Als je het antwoord weet op de vraag die ik je ga stellen. En voor die vraag gaan we naar Grollo. Zeg je Grollo, dan zeg je natuurlijk Harry Musquet. Dan zeg je QB and the Blizzard. Nou, er is zowaar een heus QB museum in Grollo. Fantastisch, dat die verbouwde boerderijen, waar QB vroeger woonde. Dat is nu een museum en eerder dit jaar vieren ze daar een feestje. Hoe lang bestaat dat QB museum inmiddels? Ik zag het hier net uit de verzegelde envelop komen. En ik weet nog dat het geopend is. Toen dacht ik, o jeetje, zo lang al? Nou, het is nog niet zo lang geleden dat daar een bijzonder feestje werd gevierd in het kader van dat jubileum. Maar goed, wat voor jubileum? Hoe lang, hoeveel jaar bestaat dat QB museum? Als je dat weet, dan mag je dat nu aan me doorgeven. Je mag een appje sturen, dat is handig. Je mag ook bellen, vinden we ook goed. Het meest beroemde telefoonnummer van Drenthe is nog altijd 0592 33 11 88.

0: meestal als je hem hoort, dan is het met Kronenburg Park of met Linda. Maar deze eigenlijk niet zo vaak. Hè? Frank Boeien met Contact. En daarvoor nog Laszlo Burning, hoorde je.
1: Vriendje of tombola.
0: En daarvoor weer een ontzettend moeilijke vraag. Maar dat mag ook wel in ons spelletje Tientje of Tombola. Een toch wel enigszins culturele, muzikale vraag. Er zijn wel veel antwoorden binnengekomen. Dat wel, dus dat geeft goede hoop. Dick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij staat op de camping, begrijp ik.
2: Ja, klopt, in Dwingelo.
0: In Dwingelo. Is dat toevallig op de Noordster?
2: Toevallig op de Noordster, ja. Heel wat jaren. Ja. Dus wij luisteren regelmatig... Radio Drenthe.
0: Kijk, ja, nee, ik kan dat uit mijn jonge jaren nog herinneren. De Noordster. En dan s'avonds liep je even van de camping af. Dan ging je even bij de sterrenwacht kijken.
2: Ja, precies.
0: Dat is dan vlakbij.
2: Ja, hartstikke mooie omgeving. Hè.
0: Ja, zeker. En is dat een vast adresje voor je?
2: Ja, we komen hier al 23 jaar. Hè, maar vaste
0: 23?
2: Plek.
0: En nooit en, dat je denkt van, ik wil eens een keer in een andere hoek kijken?
2: Nee, nooit. Zelfs de kinderen. Ja, we gaan ook wel eens andere dingen doen. Maar de kinderen vinden het leuk. De kleinkinderen vinden het nu weer leuk.
0: Kijk,
2: het is gewoon het is een tweede huis, hè?
0: En als het goed bevalt, waarom zou je dan ergens anders gaan kijken? Dat begrijp ik ook wel weer.
2: Dat bedoel ik. Ja. Het weer is ook goed. Ja. Een beetje warm, maar goed. Het is goed hier.
0: Beetje warm, goed toeven op de camping. De radio erbij aan. En dan komt die vraag daar voorbij. Het QB Museum in Grollo, Dick. Hoe lang bestaat dat inmiddels?
2: Volgens mij een jaar of 15.
0: Ja, ietsje langer al inmiddels. 15 jaar en 2 maanden. Maar goed, dat is een beetje flauw. Want de vraag was ook, hoe lang bestaan ze dit jaar?
2: Ja, juli is het geopend inderdaad.
0: Ja, 15 jaar alweer. Jongen, ben je er al eens geweest? Ben je er al eens geweest?
2: Nee, nooit geweest.
0: Moet je echt
2: eens over gehoord. Maar juist de moeite waard.
0: Ja, je weet niet wat je ziet. Het is echt een mooi Drents cultureel hoogtepuntje. Rijd er een keer langs, zover van Dwingelo is het niet.
2: Nee, grolloos. Niet zo heel
0: veel.
2: Gaan we doen.
0: 15 jaar QB Museum. Dat is hartstikke goed. En dat betekent in principe een tientje voor jou, beste Dick.
2: Ja, nee hoor. Laten we het spelletje bespelen.
0: Toch maar
2: het
0: spelletje doen, hè. Zo mag ik het horen. Dan ga ik hier eventjes alle kunstgrepen uithalen. Dan ga ik naar de tombola-machine rennen. Daar ligt het muntje al klaar. Ik zeg er nog even bij. Dit is ook allemaal in beeld te volgen via TV Drenthe. Zodat je ziet dat er niet gesjoemeld wordt. Het muntje gaat erin. Ik zie een groen-oranje balletje naar beneden rollen. En ik weet niet wat het is, maar de laatste paar rondes komen er echt leuke dingen uit, Dick, hoor. Dus ik heb wel goede hoop. Al zijn dit ook van die dingen die moet je nooit hardop zeggen. Dat is ook altijd een beetje gevaarlijk. Maar goed.
2: Nee, dat is een beetje lastig.
0: We gaan het beleven. Eens even zien, hoor. Ik heb het balletje hier bij de hand. Groen-oranje balletje. Oeh, een heel klein papiertje. Het is toch niet te lezen, dit zeg. Even kijken. Oh, dit past op zich wel bij de vraag die ik net stuurde. Want ben je een beetje bluesliefhebber, Dick?
2: Nou, niet echt.
0: Oh.
2: Ja, ik ben eerlijk daarin.
0: Misschien kun je de campingbuurman dan blij maken, want jij krijgt tickets voor het Crossroads Festival Blues and Beyond.
1: Gefeliciteerd! Oh,
0: dat is in september, is dat in de Nieuwe Kolk in Assen. Dus ach joh, je moet alles een keer meegemaakt hebben. Het zijn vrijkaartjes, misschien vind je het hartstikke leuk.
2: Nou, wie weet. Is er heel wat anders wat je gaat beluisteren.
0: Precies.
2: Nou, wie weet. Hartstikke bedankt.
0: We gaan het naar je toe sturen en nog veel plezier daar op de camping, hè.
2: Eerst prima, bedankt.
0: Hoi, Dick. Hoi, hoi.
2: En succes verder.
0: Dank je.

15 jaar QB Museum in Grollo. Daar ging het vandaag over in Tientje of Tombola. En daar moet dan natuurlijk ook een klassieker van Harry Musquet en zijn vrienden bij. Nou, hoe kan dat dan ook anders dan deze Window of My Eyes? Prachtig. En het leverde Dick op de camping in Dwingelo toch maar mooi even twee kaartjes op voor het Crossroads Blues Festival. Hartstikke leuk. Nou, dat kan zomaar tevoorschijn komen uit die tombola-machine. Hartstikke leuk. Morgen weer een nieuwe ronde. Vier rondes om precies te zijn. De eerstvolgende is morgenochtend in alle vroegte bij Edwin. Zit hier, denk ik, morgenochtend. Ja. Nou, wie weet wat er dan weer uitgaat. Goed, die administratie is klaar en dan zijn we bijna klaar voor het derde en laatste uurtje van dit programma. En in augustus is dat anders dan anders. We doen deze maand geen terugblik op de afgelopen radiodag, maar we gaan terug in de tijd. Vandaag precies, wat is het, 47 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 1979, de zomer van 1977, augustus van 1979. Zometeen tussen 17:00 en 18:00, met even voor 18:00 natuurlijk het antwoord op de grote vraag. Wat was nou de allergrootste hit in Nederland in de zomer van 1979? Nou, dat hoor je over ongeveer een uurtje.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs.

0: draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen, met René Steenbergen.

0: Studio Steenbergen.
1: Met René Steenbergen.
2: Dat is een lekker begin van dit uurtje. Afkomstig van het ILO-album Discovery. Het is de laatste track op die plaat en ook een track die er op het laatste moment aan werd toegevoegd. Omdat Front van Jeff Lynne vond dat er nog één echte stamper op die plaat ontbrak. Nou, wat denk je? Het werd uiteindelijk een van hun grootste klassiekers, Don't Bring Me Down. Hier in Nederland stond hij in de zomer van 1979 hoog in de top 40. Want ja, de zomer van 79, daar draait het komend uur allemaal om. Met extra focus op de maand augustus. Ja, de hele maand gaan we dat doen, tussen 5 en 6. Op Radio Drenthe een augustusmaand uit een bepaald jaar centraal stellen. Ja, wat was er toen zoal aan de hand in de wereld? En belangrijker nog, wat kwam er uit de radio? Nou, 1979 dus. Toen hadden we een koele, wisselvallige en sombere zomer. Die volgde op een zeer strenge en sneeuwrijke winter. Wel echt een jaar van uiterste was het dus. Ja, en eigenlijk zie je dat in de top 40-lijsten van augustus ook wel een beetje terug. Want daarin valt echt van alles te vinden en van alles te beleven. En daar ga ik je het komend uur een beetje een beeld van proberen te geven. Nou, hadden we net al die symfonische rock van ILO. Zomerszwijmelen, dat kon er ook hoor, met Julio Iglesias.

Jeremy Mucho van Julio Iglesias. Met 5 weken nummer 1 in Nederland zou je dit dus de definitieve hitversie kunnen noemen. Want het liedje is eigenlijk al van 1911. En het is in de loop der jaren door heel veel grote namen opgenomen. Bijvoorbeeld door Ray Charles, Bing Crosby, Engelbert Humperdinck, Nana Mouskouri, Cliff Richard, The Three Degrees. En zelfs Frida van ABBA. Die zet het in het begin van haar carrière op de plaat. Dan heet het liedje Din en dan klinkt het zo.

apart, hè, deze versie van Frida, van ABBA. En daarover gesproken, ABBA laat in de zomer van 1979 ook van zich horen. In augustus staan ze de hele maand in de top 10 van de top 40 met Voel Voel.

Het is de titelsong van hun zesde album Voulez-vous van ABBA. En de werktitel van het liedje was trouwens America. Typisch, hè? En daarover gesproken, in Amerika verschijnt in augustus 1979 de LP We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Die plaat staat uiteindelijk 15 weken in de Amerikaanse albumlijst, maar blijft een beetje onderin hangen. Nou, aan deze kant van de grote plas, bij ons, is het succes groter voor Cliff Richard. De single titelstuk komt in augustus 1979 binnen in de top 40 en stijgt uiteindelijk door naar nummer 3.

0: Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Ja, 86 is hij inmiddels bijna. Zo. En nog altijd de ideale schoonzoon van het Verenigd Koninkrijk, hè? Nou, als we daar dan toch al zitten, het Verenigd Koninkrijk. Op politiek gebied gebeurt daar iets bijzonders in de zomer van 1979. Margaret Thatcher wordt daar de eerste vrouwelijke premier. Ze krijgt al snel de bijnaam The Iron Lady, de ijzeren dame, omdat ze nogal fel uit de hoek kan komen. Als ze in 2007 een bronzen standbeeld krijgt, nou, dan reageert ze ook als volgt.
1: I might have preferred iron, but bronze will do.
0: Ja, ik had liever ijzer gehad, maar bronzen is ook goed. In 2013 overlijdt Margaret Thatcher op 87-jarige leeftijd. Dit stond nummer 20 in augustus 1979. Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Het is op een paar seconden na 5:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De eerder aangekondigde komst van indoorspeeltuin Monkey Town naar Emmen gaat definitief niet door. Opmerkelijk is wel dat Monkey Town zelf zegt nooit plannen te hebben gehad voor een vestiging in Emmen. Justitie verdenkt Jennifer A. uit Emmen van het ronselen van haar minderjarige zoon voor het plaatsen van een explosief bij een huis in Haarlem. Ze blijft in ieder geval de komende 3 maanden vastzitten. En het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 60-jarige man uit Coevorden. Hij wordt onder andere verdacht van verkrachting en het maken en bezitten van kinderporno. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws, je vindt het allemaal terug in de app en op rtvdrenthe.nl. En dan naar het weer. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
5: Goedemiddag, René. Hey,
4: Grieta, hoe ben jij deze tropische dag een beetje doorgekomen?
5: Ik ben wel even erop uit geweest. Rustig aan.
4: Moet je anders, hè?
5: Ja, wat moet je anders? Je wilt toch iets doen? En vanochtend vond ik het tot 1:00 of 12:00 eigenlijk prima te doen. En daarna werd het allemaal wel erg heet. Ik ben niet super hittebestendig, moet ik zeggen. En jij?
4: Nou ja, de airco doet het in de studio hartstikke goed.
5: Kijk.
4: Dus dat is fijn. Dus het is bij mij meer zo dat straks als ik naar de auto loop, dat ik dan de tik krijg.
5: Ja, want het is wel echt dik tropisch. Hè? Overal 34 graden. Ja. Hoge temperatuur. En je ziet dat nu eigenlijk wij in het noorden van het land, samen met Friesland en Groningen nu nog, en de Wadden, de zonnigste regio's zijn. Elders is al veel meer bewolking binnengekomen. En het wachten is eigenlijk op een bui. Maar dat gaat niet zo makkelijk de laatste weken. Er kan vanavond wel lokaal een bui ontstaan of vanuit het zuiden aangevoerd worden. Maar het lijkt niet een cacofonie van buien te worden. Het zijn een paar losse buien. Klap onweer kan daarbij voorkomen. Bij Aalsmeer is zojuist een dikke bui ontstaan met onweer. Windvlagen zijn ook mogelijk. En flink wat regen in korte tijd ook mogelijk. En dan vannacht nog eens een enkele bui, maar dan zonder onweer. Dat is een beetje waar we het mee moeten doen. Eigenlijk is het een beetje hopen dat er flink wat regen valt.
4: Ja, ja, ja. En qua tropisch is het nu eerst ook wel even weer klaar, hè?
5: Ja, toch? Ja. Nu gaan wij in het ritme weer langzaam iets omlaag. Met morgen 25 tot 26 graden. Nou, dat scheelt al een heel stuk. Ik denk dat het morgen vooral opvallend is dat het zo waait. Kijk, nu is die wind vanuit het zuiden. Na een hele rustige ochtend en een groot deel ook een hele kalme dinsdagmiddag is de wind uit het zuiden nu wat aan het aantrekken. En morgen staat er echt een stevige zuidwestenwind. Een windkracht 4 of 5. Vlagerig is die ook. Wolkenvelden en zon die zullen elkaar afwisselen. Ook in de middag valt stapelwolken. Misschien een buitje. Een regenbuitje is dat dan. En dan eindelijk morgenavond, als de stapelwolken eruit gaat, dan ga je weer de koelte in met nachttemperaturen van 13 graden. Terwijl komende nacht de temperatuur rond 19 graden uiteindelijk wordt na lange tijd.
4: Kijk, en is dat dan weer een beetje zoals het zou moeten zijn, voor zover dat natuurlijk een regel is?
5: Ja, een beetje meer. Zoals donderdag en vrijdag 23 graden als maximumtemperatuur. Ach, dat kunnen we aardig hebben. Stapelwolken en zon. Een westelijk briesje dat af en toe stevig weet te waaien, maar wat minder fel is dan de dag van morgen. Ziet er eigenlijk redelijk vriendelijk uit. En is het wachten op de volgende impuls van warmte uit het zuiden. En die komt dan in het weekend. Zaterdag heb ik 25 tot 27 graden uitstaan. En zondag 27 tot 29. Misschien weer 30. Misschien nog een keer tropisch. En buien. ja, echte buien zijn daarna ook niet meer echt nog veel in zicht, zeg maar.
4: We gaan het allemaal afwachten en we gaan het allemaal beleven met elkaar.
5: Zo is dat.
4: Dankjewel, Grita. Fijne avond.
5: Mooie avond.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Cheap Trick. Je kent ze ook nog van I Want You To Want Me. En dit was die andere grote hit van ze. Door het toonaangevende muziekblad Rolling Stone ooit uitgeroepen tot het ultieme themalied voor tieners in de jaren 70. En ooit op nummer 365 gezet in de lijst van beste liedjes aller tijden. Surrender van Cheap Trick. Ja, mooi. We gaan weer even naar eigen land. Op 14 augustus 1979 dan voltrekt zich een drama op het Waddeneiland Ameland. Bij de tewaterlating van de reddingboot verdrinken daar 8 aangespannen paarden die de boot de zee in moeten trekken. Door een fout kunnen ze niet op tijd losgemaakt worden. En voor de eilanders is het verlies van die paarden een grote schok. Zoals voor vrijwilliger Volkert Smit, die er later dit gedicht over voordraagt.
1: De paarden van Ameland. Eén met het eiland. Vertrouwd met de zee. Verenigde krachten. Een machtig gereel. 4 door de branding. Met redders en boot. Aanlandse paarden. De roem van de vloot. Plotseling verdwenen. Gevangen in zeil. Verzwelgende golven. Een gruwzaam tafereel. 1 met de duinen. Beklaagd en beweend. Eerlijk begraven. Voor altijd vereend.
0: Ja, je hoort het, hè. Nu, 47 jaar later, voor veel Amelanders nog altijd een open wond. En die paarden, die verdronken paarden, die zijn naast het reddingbootpad begraven. En daar is ook een gedenksteen geplaatst.

Nou, draaide ik zo straks al iets van Cliff Richard. Dit was zijn vroegere begeleidingsgroep, The Shadows, met Theme from the Deer Hunter. The Deer Hunter, een film met onder andere Robert De Niro en Christopher Walken. De film gaat over een groep vrienden die als een soort van vrijgezellenfeestje op hertenjacht gaan. Ja, en dit instrumentale plaatje van The Shadows wordt een hele grote hit in augustus 1979. Nou, laten we ook eens even naar de muziek van eigen bodem gaan in die tijd. Want qua Nederlandstalig zijn de top 40 lijsten van augustus 1979 best wel bijzonder. Zo staan bijvoorbeeld de Sunstreams erin.

aan de grens van de Duitse heuvelen, dat in augustus 79 gewoon 3 weken lang in de top 10 staat. En ja, een klein beetje hetzelfde hoekje eigenlijk. Ook dit liedje van Jan Boezeroen is in die periode...

Het is het titelstuk van de vijfde solo-LP van Michael Jackson, die in augustus 1979 verschijnt, Off the Wall. Het liedje is trouwens eerst bedoeld voor de eerste soloplaat van Karen Carpenter, van de Carpenters. Kun je het ook niet voorstellen? Nou ja, die ziet er ook niks in. En zo komt het liedje bij Michael Jackson terecht. En de rest is geschiedenis, zullen we dan maar zeggen. Nou, nog één grote vraag die we op te lossen hebben, te beantwoorden hebben, want wat is dan de grote hit van augustus 1979? Nou, dat is een nummer van de LP Dynasty, het zevende studioalbum van de hardrockband Kiss. Al is er in dit liedje bar weinig hardrock te ontdekken. Sterker nog, de diehard Kiss-fans zijn niet echt te spreken over het feit dat hun helden zich hebben laten beïnvloeden door pop en disco. Schande! Maar de band, die lacht uiteindelijk het laatst, hoor. I Was Made For Loving You wordt een wereldhit. In Nederland staat hij maar liefst 17 weken in de top 40. Waarvan 4 weken op 1 in augustus 1979. Nou, zo sluiten we het uur mooi af. Zometeen na 6 en Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. En morgen in dit uur, dan behandelen we het jaar, de maand augustus 1979.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.

0: gekeken naar het koloniale systeem. Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: Michael Bolton uit Connecticut was zanger van de rockband Blackjack. Maar hij zag een gat in de markt als zanger van ballads voor een groot publiek. En dat leverde 27 soloalbums op, 39 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. Michael Bolton, Gotta Keep Dreamin'.

Michael Bolton, Gotta Keep Dreaming. John Waite, dat is een Engelse rockzanger, de voormalige frontman van The Babies en Bad English. In 1982 ging hij solo verder en hij woont sinds 2014 in Amerika, eerst in New York en tegenwoordig in Santa Monica. De man heeft 18 solo hits. Dit was de nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer is de 5 in Australië, 9 in Engeland, 12 in Zwitserland en 18 in Nieuw-Zeeland. John Waite, Missing You.

John Waite, Missing You. Mark Broussard nam zijn nieuwe album Blues for Soul op met de topmuzikanten Reese Winans, J.J. Gray en Joe Bonamessa. Het nummer werd geschreven door de songwriters Gary Goffin en Barry Goldberg. Mark Broussard, I've Got to Use My Imagination.

Alain Bouchard. I've got to use my imagination. Walter Trout, dat is een ervaren gitarist uit New Jersey. Hij was de gitarist van John Lee Hooker, Percy Mayfield, Big Mama Thornton, Joe Tex, Kent Heath en John Mayall. En hij woont afwisselend in Californië en Denemarken. Hij is namelijk getrouwd met een Deense vrouw. De Walter Trout Band. Time for moving on.

De Walter Trout Band, Time for Moving On. Brad Paisley, dat is een countryzanger uit West Virginia. De man heeft 52 hits, waaronder 19 nummer 1 hits in Amerika. En hij werkt al samen met Alison Krauss, Keith Urban, Dolly Parton, Carrie Underwood en Alabama. Dit komt van zijn album This Is Country Music. Brad Paisley, A Man Don't Have to Die.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. Bruce Iglauer, de eigenaar van Alligator Records, ontdekte Gabe Stillman, maar hij verzuimde hem meteen te contracteren en toen was Mike Sito van Gulf Coast Records hem te snel af. Gabe Stillman, the man I'm supposed to be.

Gabe Stillman, The Man I'm Supposed to Be. Gary Rafferty uit Paisley in Schotland was actief bij de Humble Bumps en Steelers Wheel voordat hij aan een solo-carrière begon. Hij heeft intussen 16 hits als solo-artiest. En dit was een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 33 in Nieuw-Zeeland en 93 in Australië. Gary Rafferty, Right Down the Line.

Gary Rafferty, Right Down the Line. Jesse Dayton uit Beaumont in Texas was gitarist op albums van Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Hij was tevens de zanger-gitarist van The Road Kings en The Alamo Jets. En hij heeft ook al 20 soloalbums afgeleverd. Dit is een cover van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot. Jesse Dayton, If You Could Read My Mind.

Jesse Dayton, If You Could Read My Mind. Het komt van het album Fire and Water van de Engelse rockband Free met zanger Paul Rodgers, die tegenwoordig overigens in Canada woont. Het werd de nummer 1 hit in Zweden en Denemarken, het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Amerika, 4 in Canada, Frankrijk en Zwitserland, 5 in Ierland en Duitsland en 8 in Nederland. Free, All Right Now.

Free, All Right Now. Anders Osborne komt uit Zweden en hij was een fan van Ray Charles, Van Morrison en Lowell George. Hij ging als teenager op vakantie naar Amerika en hij bleef hangen in Louisiana. En daar maakte hij intussen 24 albums. Dit komt van zijn album Bury the Hatchet. Anders Osborne, Letters from Rome.

Anders Osborne, Letters from Rome. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Pete Townshend van The Who ontdekte de band en hij speelt zelf basgitaar op dit nummer. Johnny Keane was de zanger en het is een compositie van gitarist Jimmy McCulloch, die op 26-jarige leeftijd overleed aan een overdosis heroïne. Het nummer werd de nummer 1 hit in Engeland. Thunderclap Newman, Something in the Air.

Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal.

0: Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
8: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
7: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza

0: graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
1: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gien Balduk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.